0: zaken online.
1: De meest betaalbare schrijnwerker van het land.
2: Nostalgie. 2 voor 6, hele goede morgen nieuws krijg je van Frankie Kaljon. En Frankie, er is een belangrijke stap gezet in de Hoge Venen.
3: Ja, klopt, want daar heeft de brandweer de zware natuurbrand bijna volledig omsingeld. Ze hebben met graafmachines in de grond greppels gemaakt om het vuur tegen te houden. De situatie blijft wel ernstig, vooral in het oosten blijft het vuur onvoorspelbaar. Het weer was gisteren ook erg slecht, waardoor geen enkel blusvliegtuig of helikopter kon opstijgen. En ook vandaag ziet het er niet beter uit en moet de brandweer vooral van op de grond werken. Wel goed nieuws vanuit Frankrijk. De zware bosbrand in het departement Var is na een maand volledig gedoofd. Het vuur heeft zo'n 5700 hectare natuur verwoest. 6000 mensen moesten hun huizen verlaten, verschillende wijngaarden en tientallen huizen konden niet gered worden. President Emmanuel Macron belooft dat de getroffen gemeenten dezelfde steunmaatregelen krijgen als andere getroffen gebieden in Gironde, waar nog altijd een grote brand woedt. En onze hockeyvrouwen, de Red Panthers, zijn niet voorbij Spanje geraakt in een tweede wedstrijd op het WK in Waver. Ze bleven steken op een 1-1 gelijkspel. De Red Panthers maakten als eerste een doelpunt op een strafcorner, maar in het derde kwart maakte Spanje gelijk, ook op een strafcorner. In de stand staan België en Spanje aan de leiding met elk 4 punten. Morgen volgt de laatste groepswedstrijd tegen Ierland. De beste 2 gaan door naar de volgende ronde.
4: Nostalgie weer.
3: Erg regenachtig vandaag met mogelijk ook een onweer. Aan de kust verschijnen er brede opklaringen met maxima tot 22 graden. Morgen wisselvallig met buien en opnieuw 22 graden. Vrijdag blijft het regenen. Lokaal is er ook kans op onweer tot 21 graden. En het weekend ziet er iets beter uit. We krijgen nog veel wolken, maar het blijft wel overwegend droog. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
4: Bij Nostalgie begint je dag met een lach. Sta op met Veronique de Kok.
5: Sander en Veronique.
2: We dansen tussen de regendruppels door om deze woensdag samen in te zetten. Met onder meer Cher, muziek van de Jacksons en ook Bryan Adams komt eraan. Zo fijn dat jij er al bij bent. Ook al wakker, laat gerust van je horen. We are music. De Nostalgie-app die staat voor je open. Goedemorgen.

0: Amy Camose met Here Comes the Heart Stepper. Zometeen krijg je muziek van de Jacksons. Blame It on the Boogie om je heupen los te schudden. Ondertussen 8 over 6. Goedemorgen.
1: Sta op met Veronique de Kok.
2: Goedemorgen. Woensdag alweer in onze eerste week van het nieuwe seizoen. Dag Sander.
0: Een goedemorgen aan de immer ravissante Veronique de Kok. In de warmste club van Vlaanderen natuurlijk.
2: Ja.
0: Ik heb gewoon beslist dat ik het ga blijven doen. Immer ravissant.
2: Oh.
0: Ik vind je moet tradities in ere houden. Het is een beetje zo

0: irritant
1: ik
0: dat,
1: weet
0: je,
1: het.
0: Dat die bv's zeggen, ik mag daar niks over zeggen. En nu doe je het zelf.
1: Omdat ik dat gewoon ben, als ik die bv's privé tegenkom, dat er van alles wordt verteld. En als ik dat dan op antenne vraag, dan zeggen die ineens niks niet meer.
0: Wees gerust. Ik zal de vragen... hoe zeg je dat? Ik zal de pieren wel uit Veronique de Kok haar neus vragen.
1: Ja,
0: ook komen het wel
1: zeggen.
0: Te
1: nee,
0: weten.
1: Nee.
0: De warmste club van Vlaanderen komt het te weten, hoor.
1: Nee. Oh, joh, ze zitten hier al berichtjes te sturen. Ik ga het niet zeggen.
0: Ja, het is Stefanie die stuurt. Kom aan, Veronique, zeg het gewoon. Ik zal het aan niemand doorvertellen. Lana van Engeland is er ook al bij. De nostalgie heeft stuurt. Goedemorgen, Sander en Vero. Ik heb jullie gemist. Wij ook, hoor, Lana. Free van Esten die heeft dan weer goede vooruitzichten, laat je weten. Na de werkdag een feestje thuis, want zijn dochter en zijn schoonzoon die zijn 6 jaar samen. Ook Frank Jacobs die is aanwezig. Britt werkt iedereen, wenst iedereen een fijne werkdag. En Edwin Peters die zegt, goedemorgen iedereen. Het wordt weer een dagje om te genieten. Ja, het weer, dat wordt een beetje onweerachtig, vertelde ons vrouwtje. Misschien niet al te slecht daar in de Hoge Venen. Maar met de goede muziek hier bij Nostalgie, de grootste hits, duiken we gewoon samen door die woensdag. En beginnen doen we, ik zei het al, met een beetje te dansen op wat boogie. Sta op.

0: gefoto ondertussen in de nostalgie van Kurt Ureelsters. Goedemorgen, Sander en Veronique vanuit mijn werkplaats. Het nu nog lege strand van Oostende. Prachtig om te zien, zo vroeg op een woensdagochtend.
1: Zeg, wat ik nog wou vragen.
2: Goedemorgen, het is weer tijd om ons kauwgomballenmachine in gang te draaien. Ik weet niet, is dat een woord dat eigenlijk bestaat? Het kauwgomballenmachine?
0: De kauwgomballenmachinevraag, ik denk altijd wel kan.
2: Ja, oké, wel, voilà. Elke ochtend rolt daar dus weer een vraag uit. Een onnozele vraag vaak, maar ook waar we gezellig op kunnen doorbabbelen.
0: Ja, eigenlijk om elkaar een beetje beter te leren kennen nog.
2: Ja, hoe absurder, hoe beter eigenlijk.

0: ik in jouw geval, hè?
1: Dus, vaak is dat bij mij het geval. Maar bon, het is weer aan jou. Ga
0: ja,
1: maar,
0: mag ik?
1: Ga
0: mag
1: maar
0: ik? Ik ga er eentje halen, hè?
1: Ja.
0: Oké, ik heb er hier een. Het is er eentje die nog in een soort van vakantiesfeer zit. Dat mag nu nog, hè. Het is nog augustus. De vraag luidt van vandaag. Applaudisseer jij voor de piloot na het landen? Hey, als je met vliegtuig terug aankomt, ja of nee?
1: Ja, dat is een vraag die wel al eens op feestjes passeert. Hè? Als je
0: dat hoor je veel, hè?
1: Ja, wat vind jij? Laat het even weten in de nostalgie-app. Zo meteen kom je te weten of ons Veronique de Kok zit te klappen als een zeehond als het vliegtuig geland is.
2: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
3: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf er niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
2: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. Bring your bottle back bij Cyparis XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cyparis XL. Love to see you
4: shine. Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
5: Wat? 150 baht?
4: Schatje, dat is 4 euro.
5: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
4: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
6: Knaldi. Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,79 euro. Aldi. Altijd slim.
7: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
8: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de We Love Cinema Days en deze keer ga ik.
9: De We Love Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op welovecinema.be.
10: Nieuw bij National Geographic.
11: It's been 25 years.
10: Overlevenden van de aanslag op 11 september en de mensen die hen redden.
11: Without both of them, I would have never made it out.
10: Herenigd om eindelijk dankjewel te zeggen.
11: I've always wanted to say thank you.
12: Thank you for saving my life.
10: 9/11 reunited. 23 augustus, 8 uur, National Geographic. Of stream op Disney+.
13: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.
14: Klein stresske. Luister naar Nostalgie Relax via onze app of op nostalgie.be.
15: Goedemorgen, Veronique. Dit is Jaap van der Wal hier. Het is echt fantastisch om jou zo vroeg op de radio te horen. Het is wel echt heel vroeg, maar toch fantastisch.

0: holding me back. Shawn Mendes en There's Nothing Holding Me Back. Zometeen Whitney Houston met Love Will Save the Day.
1: Zeg, wat ik nog wou vragen.
2: Ja, Sanne, de vraag van vandaag uit onze chicken bak. Applaudisseer jij voor de piloot na het landen, als je van een reis terugkomt?
0: Ah, maar laten we eerst eens kijken wat er in de nostalgie hebt allemaal is binnengekomen. Want er zijn wel mensen die een beetje een verdeelde mening hebben daarover.
2: Ja, dat is duidelijk. Hè?
0: Ja, Vincent die zegt, nee, dat doe ik niet. Want als ik mijn camion heb gelost, klappen ze ook niet voor mij.
2: En
0: Guy zegt dan weer, goedemorgen kanjers, ik klap niet bij het landen in een vliegtuig. Mijn vrouw daarentegen zit altijd enthousiast te klappen. Sindsdien vraag ik haar ook om voor mij te klappen wanneer we een rit met de motto doen en veilig thuis komen.
2: Maar is dat dan uit vliegangst? Of dat ze content zijn van, we zijn er?
0: Laat het even weten. Kurti stuurt nog goedemorgen deze morgen. Ja, natuurlijk, die mensen verdienen een applaus, vind ik. Maar mijn applaus geldt natuurlijk ook voor de cabin crew, die steeds het beste van zichzelf geeft. En Frederica laat dan weer weten, meestal heb ik wel de neiging om te beginnen applaudisseren. Maar als de andere passagiers dit niet doen, dan moet ik het zo wat laten uiten.
2: Dat is zo'n gênant momentje.
0: Ja,
2: zo.
0: Dat denk ik ook wel. Ja.
2: Oké, die meningen die zijn verdeeld. En bij jou, wat doe jij meestal?
0: Ah, wel, eerlijk, ik snap dat niet. Ik snap niet dat mensen dat doen. Omdat ik ten eerste denk, dat is die persoon zijn job. En ten tweede denk ik, ja, maar die hoort dat toch niet. Heb ik gezien in een filmpje met LNP3 op de luchthaven?
2: Ja, die heeft reportages gedraaid en heeft ook een piloot geïnterviewd. En die zei letterlijk, wij horen dat zelfs niet.
0: Doe jij dat?
2: Ik doe dat nooit, nee. Nee, ik vind dat ook heel vreemd waarom mensen dat doen.
0: Maar bijvoorbeeld bij een buschauffeur, die brengt jou ook veilig van punt A naar punt B.
2: Stel je voor als je dan afstapt dat je zegt...
0: Dan begin je te klappen. Doen we toch ook iets?
2: Dat is toch raar? Nee, ik vind dat ook heel bizar.
0: Maar ik ben piloot, ik vind dat topberoep, hè?
2: Ja.
0: Maar ik vind dat elk beroep evenveel respect verdient, toch?
2: Zou dat als een soort van bedanking zijn? Van, dankjewel, je hebt ons veilig aan de grond gezet. Is dat daarom dat ze dat doen?
0: Volgens mij is dat schrik. Ik denk dat heel veel mensen schrik hebben om te vliegen en dan zo opgelucht zijn van, we zijn geland...
2: Oef.
0: Maar meestal zit ik gewoon tijdens de landing om in mijn boek te lezen of zo. Dus.
2: Ja, maar of een spelletje te spelen.
0: Allee, we komen eens overeen eigenlijk.
2: Dat is ook de eerste keer. Ja. We gaan dat schrijven.
0: Heb jij nog vragen voor in ons kauwgomballenmachine? Want ook jij kan daar nog vragen insteken. Ja. Dan moet je die gewoon even sturen in de nostalgie-app.
2: Ja, heel benieuwd wat jullie eigenlijk nog van ons willen te weten komen.
0: Ja, want de komende maanden gaan we nog heel veel vragen beantwoorden. En als jij een vraag instuurt, Veronique, dan steek jij die in zo'n kauwgombal?
2: Ja, in een chicken bak. Voilà.

0: Ach, de Eros Ramazzotti. Dat is een van jouw favoriete platen, hè, Sander?
1: Ik vind dat een beetje zoals een klassieke tomatensaus. Dat is klassiek en dat kan je elke dag eten. Maar ik heb liever een carbonara.
0: Nu ben je het heel mooi aan het inkleden. Daarnet had je een andere commentaar op deze plaat. Ik ga dat niet herhalen.
1: Dat gaan we niet herhalen, nee.
0: Stel komt er een van mijn favorieten voor degenen die het vorig jaar nog niet zouden weten. Eentje van Toto, hè. Dat mag nog eens gezegd worden. Hè.
1: Dat is toch jouw all-time favorite band, eigenlijk?
0: Oh, ik vind dat top. Absoluut. Wat of het nu Africa is of Hold the Line, ik vind het allemaal goed.
1: Is dat echt meezingen of is dat een soort pure vreugde in je lichaam als je die tonen hoort?
0: Zingen zou ik dat niet noemen. Kwelen noemen ze dat thuis.
1: Ik ben zo blij dat we af en toe de micro kunnen dichtzetten voor jou. Maar bon, je krijgt Toto met Hold the Line.
0: Ja, voor jouw veiligheid thuis, ja.
1: Mojo met Lady komt eraan. En daarna moeten we het hebben over de ja-nee-vraag van de dag. En die heeft iets te maken met een wel iets minder moment in het leven.
2: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Hallo, goedemorgen, ik ben Walter de Donder. Ik ga heel graag slapen met Veronique de Kok. Maar ik sta er nog liever mee op.

0: Een ode aan de dames van Mojo. Zometeen krijg je de Dinky Toys.
1: 7:15 ondertussen. Goedemorgen. Hopelijk ga je een mooie woensdag tegemoet. Wij vergezellen je natuurlijk heel graag die hele dag. Met uiteraard die grootste hits. Wij niet alleen natuurlijk. Straks nemen ook Alexandra en Marcia je weer mee op zo'n muzikale trip de hele dag. En openen we ook de deuren van Sean's Muziekcafé.
0: Ja, je weet het. De grootste hits. Daarvoor zit je goed hier bij Nostalgie.
1: Sowieso, hè.
0: Ik zei het al, de Dinky Toys komen eraan. Ook L.D. Barge met Who's Johnny. Fantastisch leuke plaat uit 1986. Maar eerst zoals elke ochtend gaan we naar onze Janee-vraag uit de actualiteit.
1: Ja, en vandaag gaat het over een artikel van de VRT. Die pakken dit najaar uit met De Laatste Lach, heet het. Dat is een opvallend nieuw programma waarin ongeneeslijk zieke mensen een soort van bekende comedian vragen om hun grafreden te schrijven. Maar dan wel eentje om te lachen. Liefst, ja. Onzeker als je een zekere Philip Geubels hebt. Of Ja de Mintjes of Pedro Elias om humor te gebruiken als wapen tegen verdriet. En het moeten mensen tijdens de begrafenis ook een beetje doen lachen. Dat is de bedoeling, hè?
0: Ja, dus wel, het ding is ook, die grafrede die ze schrijven voor die ongeneeslijk zieke mensen, die brengen ze eerst ook eens voor die persoon zelf.
1: Ja.
0: Dus je hoort eigenlijk al je eigen graf. Dat is,
1: heel raar.
0: Ja,
1: ik denk dat heel raar.
0: Ik denk dat dat een heel raar gevoel moet zijn.
1: En dan, zij moeten dat dan goedkeuren, of het goed is of niet.
0: Ja. En die grafrede wordt dan ook nog eens op de begrafenis gedaan. Het is een heel nieuw concept. Het is volgens mij nog nooit gedaan.
1: Nee, dat snap ik.
0: En het bracht ons eigenlijk bij wel een vrij simpele Janee-vraag.
1: Ja, vind jij dat er moet gelachen worden op een begrafenis?
0: Ja, het is een moeilijke vraag, hè?
1: Ja, ik vind die vraag wel een klein beetje losstaan van het programma.
0: Ja, dat snap ik. Maar laten we ons even nu bij de vraag houden.
1: Vind je dat er moet gelachen worden op een begrafenis? Oké.
0: Geef jouw mening even. In de nostalgie, vind jij dat er moet kunnen gelachen worden op een begrafenis? Ah ja, moet kunnen. Er kan altijd gelachen worden. Maar moet er gelachen worden? Moet er sowieso een lach zijn op een begrafenis?
1: Zeg, dat zijn allemaal zo'n moeilijke stukken in zo'n zin, hè?
0: Moeilijke woorden. Wat vind jij? Laat het even weten in de nostalgie en na 7:00. Gaan we erop verder?

0: Weten we nu eigenlijk al wie dat is, die Johnny?
1: Nee, ja.
0: Ze vragen het zich al af sinds 1986.
1: Ze hebben hem nog altijd niet gewonnen.
0: Hoe's Johnny? Oh, maar waar zit die mens in godsnaam? Zo meteen, na 7 uur, hebben we het over onze ja-nee-vraag van de dag. Een nieuw programma op VRT1 moet zorgen voor wat meer lachen op begrafenissen. Vind jij dat er moet gelachen worden of kan gelachen worden op een begrafenis?
1: Ja, dat is de vraag waar we zo meteen na 7 uur een antwoord op gaan geven. Hè? Dus laat het even weten wat jij ervan denkt.

0: check voor vertrek.
1: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
0: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
1: Check.
2: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Nog voor je kan denken...
4: Pas op voor die een borduur!
3: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
5: Kom dat nu niet doen.
3: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
5: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
3: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
6: En krijg ik roze blokjes?
3: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
7: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
8: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
7: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
9: Nostalgie. Goedemorgen, het is bijna 6:55. Hier is het nieuws met Fraukje Kaljon. En Fraukje, er is een belangrijke stap gezet in de Hoge Venen.
10: Ja, want daar heeft de brandweer de zware natuurbrand bijna volledig omsingeld. Ze hebben met graafmachines in de grond greppels gemaakt om het vuur tegen te houden. De situatie blijft wel ernstig. Vooral in het oosten blijft het vuur onvoorspelbaar. Het weer was gisteren ook erg slecht, waardoor geen enkel blusvliegtuig of helikopter kon opstijgen. En ook vandaag ziet het er niet beter uit en moet de brandweer vooral van op de grond werken. Wel goed nieuws vanuit Frankrijk. De zware bosbrand in het departement Var is na een maand volledig gedoofd. Het vuur heeft zo'n 5700 hectare natuur verwoest en 6000 mensen moesten hun huizen verlaten. Verschillende wijngaarden en tientallen huizen konden niet gered worden. De grote brand in de Gironde woedt wel nog altijd. Op het WK hockey hebben onze vrouwen de Red Panthers 1-1 gelijk gespeeld tegen Spanje in een tweede wedstrijd. De Red Panthers scoorden het eerste een doelpunt, maar Spanje maakte gelijk in het derde kwart. België en Spanje staan samen op kop. Morgen volgt de laatste groepswedstrijd tegen Ierland. De beste 2 gaan door naar de volgende ronde. En voetbalclub Union is zijn sterkhouder Promise David kwijt. De Canadese aanvaller trekt naar de Engelse Premier League. Brighton huurt Promise David voor 1 seizoen met een aankoopoptie. David speelde sinds 2024 bij Union. Hij maakte 41 goals en pakte met Union ook de titel. En ook rode duivel Axel Witsel heeft een nieuwe club. Hij gaat voetballen bij het Franse Nice. Witsel tekent er een contract voor 1 seizoen met een optie op een extra jaar.
11: Nostalgie weer.
10: Erg regenachtig vandaag met mogelijk ook een onweer. Aan de kust verschijnen er wel brede opklaringen met maxima tot 22 graden. Morgen wisselvallig met buien en opnieuw 22 graden. Vrijdag blijft het regenen. Lokaal is er ook kans op een onweer tot 21 graden. Het weekend ziet er ook iets beter uit. We krijgen nog veel wolken, maar het blijft wel overwegend droog. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
11: Bij Nostalgie begint je dag met een lach. Sta op met Veronique de Kok.
12: Sander en Veronique.
9: Goedemorgen, het is woensdag. We zijn dus officieel over de helft. Fijn dat je weer bij ons bent op Nostalgie. Welkom in onze club. Mijn iced coffee doet haar werk. Wij stilaan ook. En met de juiste muziek rollen we richting weekend.

0: gezien, hè? Lenny Kravitz, je zegt het ook. Het is nog niet voorbij, hè? Die woensdag is nog maar net vertrokken. We hebben ook al een muzikaal botermesje bij om die week gewoon in twee te snijden.
1: Amai, zo poëtisch zeggen.
0: Hey.
1: Grote prijs, Herman de Koning zat op jou te wachten.
0: Soms heb ik zo eens een goede ingeving, hè.
1: Soms, ja.
0: Soms lukt dat, hè, op dit uur. 7:05, goedemorgen. En op deze woensdag hebben we het over lachen op een begrafenis. Want de VRT die komt met een nieuw programma dit najaar, waarin comedians een grafrede voor ongeneeslijk zieke mensen gaan maken. En die brengen ze dan voor de persoon in kwestie. En dat was de vraag van vandaag. Moet er eigenlijk gelachen kunnen worden op een begrafenis?
1: Dat was onze ja-nee-vraag die we elke dag uit de actualiteit... En het is een beetje een dubbele vraag eigenlijk.
0: Ik vind het een heel moeilijk onderwerp.
1: Ook in de nostalgie-app komen er best wel wat mooie berichten binnen, weet
0: ik. Ja, Brigitte uit Braschaat stuurde een berichtje bij mij. Geen tranen, maar een feestje met een DJ. Suzy uit Hamond-Achel stuurt ook. Goedemorgen. Moeten lachen? Waarom niet? We hebben dit jaar afscheid genomen van ons mama. Ze stond erop dat er gelachen zou worden bij haar afscheid. En dat hebben we dan ook gedaan, maar ook gehuild natuurlijk. Frederike uit Berlaar stuurt. Een begrafenis blijft een serieuze gelegenheid. Lachen op een begrafenis vind ik ongepast. Gewoon al uit respect voor de familie. Nadine uit Deinzen stuurde ook een berichtje. Moeten lachen is nu niet echt vereist, maar er kan wel gelachen worden. Zeker weten, alleen al om de kleine of grote deugnieterijen van de gestorven persoon allemaal nog eens even in de picture te zetten. Caroline uit Locristi die zegt, mijn tante had een videoboodschap op haar begrafenis en wenste dat iedereen meezong met haar lievelingsliedje Leef. Ah ja, Leef was dat van die Hollander. Wie noemt hem nu weer?
1: André Hazes junior.
0: Just. En die maakt ook nog grapjes. Ook, er is wel gelachen. En dat wou ze ook zo.
1: Ja.
0: Gaan wij ook ons bordjes eens in de lucht steken?
1: Vind jij dus dat er kan gelachen worden of moet gelachen worden op een begrafenis? Dat
0: ja,
1: naar aanleiding...
0: kan of moet vind ik nu weer een groot verschil.
1: Nee, moet, laten we dan op moet gelachen worden. Moet er altijd gelachen worden op een begrafenis, ja of nee? Ik zeg heel duidelijk. Ja, onze producer zegt nee. En ook Veronique, jij zegt...
0: Nee, moeten, nee. Ik zeg moeten, nee. Want ik snap sommige reacties wel van oké, het is een serieuze gelegenheid, je neemt afscheid van iemand, het is al een verdrietig ding. Dat is zo. Maar kan er gelachen worden of mag er gelachen worden? Ja. Want als je nu vrienden hebt die nog even een afscheidsrede of een woordje willen richten naar de mensen in de kerk en je hebt een leuke anekdote of iets dat je is bijgebleven, dan kan je er toch eens mee lachen.
1: Ja, vind ik zeker.
0: In een emotioneel moment, maar om daar nu een comedian op te zetten, sorry.
1: Dat is wel een moeilijke.
0: En waarom, dat vind ik nu echt...
1: Waarom zeg ik ja? Omdat ik vind humor bij uitstek het ding om iets te verwerken. Dus ik denk, lachen en huilen staan ook vrij dicht bij elkaar, denk ik. Want een herinnering kan je doen lachen, maar ook meteen doen huilen. En ik vind dat, ja, ik vind dat altijd heel mooi op een begrafenis er toch even... gelachen wordt. Zo even die, al de, zo de lucht uit de lichaam, zo even de spanning eruit. Ja, ik vind dat heel mooi.
0: Bij een anekdote, dan kan het, maar het moet niet, hè, Sander.
1: Maar voor jou moet er geen comedian op jouw begrafenis?
0: Nee, zeker niet.
1: Langskomen.
0: Nee. Dat vind ik er nu net wat over.
1: Oké, dat snap ik. Snap ik helemaal. Maar ik denk dat er bij jou wel gelachen zou worden. Want...
0: Alhoewel, ik denk, als ik sterf, ga jij er zijn. Dus dan heb ik al mijn comedian.
1: Ik zal al beginnen. Ik zal al
0: aan
1: mijn grafreden beginnen.

0: Ja, George Ezra met zijn Budapest. Zeg, Sander, ik heb dat nu snel eens opgezocht. Het wordt vandaag 28 graden in Budapest. Dat is toch al iets beter dan bij ons hier, hè?
1: Dat is waar, maar je vindt het waarschijnlijk al terug te koud nu, van onder in de 20 graden.
0: Mag ik iets toegeven?
1: Ja?
0: Ik heb vanochtend mijn zetelverwarming in de auto aangezet. En ik heb voor het eerst terug een lange broek aan. Ja, dat weet het toch, ik heb al dat koud.
1: Het is voor alle duidelijkheid, ik ben ook naar hier gereden op het vroege uur. Het was 20 graden buiten.
0: Ja, wel, het was maar 20 graden. We komen van in de 30. Ik had kou, ik heb korte mouwtjes aan.
1: Zetelverwarming bij Veronique
0: Kok. Oh, dat is zo zalig.
1: Mannetjes.
0: Dat lacht niet, om.
1: Gelukkig krijg je het straks al wat heter van onze weerman Erwin natuurlijk.
0: Ja, dan gaan we eens horen wat voor weer dat vandaag hier wordt. Hè.
1: Ik zal ondertussen de chauffage aanzetten.
0: Ja.
2: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
3: Dat klinkt als een extra sappige deal.
2: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar 3,49 euro voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
4: Ah, Veronique, Filip Geubels hier. Zeg, ik heb je juist gehoord op de radio.
5: Sta op met Veronique de Kok.
4: Heel plezant, maar wel vroeg, hè.

0: wondermooie Everywhere van Fleetwood Mac. En zo meteen het nummer Alane van Wes, waar je echt honderdduizenden Nederlandse zinnetjes in kan ontdekken. Maar eerst is het tijd voor deze man.
1: Het weer met Erwin.
2: Ja, onze weerman natuurlijk. Hè. Goedemorgen Erwin.
3: Hey, goedemorgen, dag Veronique en Sander.
2: Zeg, ik had vanochtend bij een zetelverwarming in de auto al aangezet. Sander moest daar uiteraard weer keihard mee lachen. Maar gaat dat ook nodig zijn op de terugrit naar huis, denk je?
3: Misschien wel een beetje, maar ik begrijp het wel, hè, want ja, momenteel Antwerpen, 17 graden, dat is toch een groot verschil met
2: voilà,
3: vorige week.
2: Voilà,
3: ja, toen hadden we nog 30 en meer en het ziet er vandaag niet echt zomers uit, dus laat die poepverwarming daar opstaan, want voilà, de zon die komt er nauwelijks aan te pas. Veel wolken, af en toe een beetje regen en vanmiddag gaat het dan vooral om buien in de provincies Limburg en Vlaams-Brabant. Wordt dat zelfs pittige buien met kans op onweer en veel neerslag bij een graad of 20. Ja, dus ja, niet de best vandaag.
2: Ja, in de Hogeveen gaan ze tevreden zijn, denk ik. Maar blijft die regen nog voor de komende dagen? Of gaan we nog een zonnig einde van de zomervakantie kunnen hebben?
3: Maar echt een zonnig einde, dat is een beetje te veel van het goede. Maar het wordt wel beter in die zin dat de zon morgen wel terugkeert. Al moeten we vooral na de middag toch weer rekening houden met verse buien. En dat is meteen ook het weerbeeld voor vrijdag. Het begint allemaal wel redelijk oké. Maar er komen toch weer buien opzetten. Het weekend ziet er beter uit. Overwegend droog. Vooral zondag redelijk wat zon bij een fraaie 22 graden.
2: Oké, dan wachten we tot het weekend, hè?
0: Ja, ik ben naar Pukkelpop dit weekend, dus het is te hopen dat daar een beetje warm blijft. En anders zal ik daar op de wei mijn poepverwarming moeten aanzetten, denk ik.
1: Te warm? Geniet nu van de verfrissende nieuwe interieurcollecties van Deba Meubelen. Jouw keuze in wonen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be.

0: Goedemorgen, het is bijna 7:30. Er zijn de hoofdpunten uit het nieuws met Frauke Kaljon. En Frauke, het is erg druk op de weg.
1: Ja, zeker opletten als je naar je werk vertrekt. Want op de Antwerpse ring richting Gent is een ongeval gebeurd. Ter hoogte van Berchem zijn 3 rijstroken versperd. Op dit moment schuif je zeker een uur aan. En in deze ochtendspits kan dat wel nog fors oplopen. En ook op de E313 van de Rand naar Antwerpen-Oost staat bijna een file van een uur. Steeds meer mensen flexijobben. Het waren er afgelopen maand bijna een kwart meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Sinds juli kan je in alle sectoren flexijobben. Vooral de horeca, handel en voedingssector blijft heel populair. Maar deze zomer kiezen flexijobbers opvallend veel voor de bewaking- en toezichtsector. Vooral voor de festivals. En als je een lief zoekt, moet je misschien eens naar New York gaan. Daar staan singles urenlang in de rij voor een fotohokje. Niet alleen voor een leuke foto, maar het hokje belooft je te koppelen aan je soulmate. Je poseert voor een foto en vult een vragenlijst in. En daarna krijg je een foto van je ware liefde. Het kost je wel bijna 9 euro en je moet hem of haar zelf opsporen, want je krijgt enkel een foto en een voornaam. Het is een echte hype op TikTok, want daar worden de foto's volop gedeeld. Volgens de Matchbox zouden er sinds eind juli al 3500 mensen zo hun match hebben gevonden.
0: Mijn mond valt open. Wat is dit nu weer?
2: Een soort oldschool dating app eigenlijk.
0: Maar oldschool?
1: Ja, oldschool.
0: Een foto en een voornaam. Allee, begint maar, hè. Wie woont hier ineens in Tokio?
2: Maar nee, die moet ook al... Nee, want die moet ook al in dat hokje geweest zijn.
0: Ja, die was daar voor een weekend of op verlof en is terug naar huis. Allee, begint maar, hè.
2: Jij zou het niet doen, Veronique.
0: Ja, jij wel zeker. Kom.
2: Frauke, zou jij het overwegen?
1: Absoluut niet. Ik hou van het spontane,
0: the real
1: iemand
0: deal
1: tegenkomen. Voilà. Ja.
0: Ja, ik ook wel.
2: Het lijkt me nog wel spannend.
0: Oh, Xander, echt waar.
2: Maar ik ben al heel gelukkig met mijn vriendin, hè, dus op zich. Maar het is toch leuk zo, een fotootje nemen in een fotohokje en dan...
0: Jij zou het doen om eens te zien met wie gaan ze mij koppelen.
2: Met wie
0: gaan ze zoiets, hè?
2: Ja, waarschijnlijk. Ik ben eens benieuwd wat dat daar gaat uitkomen.
3: Sta op met Veronique de Kok.

0: Goedemorgen, 7:05 ondertussen. Straks mag ik weer met tickets voor Disneyland Parijs strooien.
1: De quiz van je leven.
0: Voilà, wil jij op de foto met Winnie de Pooh? Wil je een magische parade zien voorbij komen daar in het park? Of wil je gewoon een wafel in de vorm van Mickey Mouse eten met heel veel slagroom? En wel, Sander, dat kan. Tenminste, als je meespeelt met de quiz van je leven.
2: Ja, de meest nostalgische quiz. 3 vragen die jou scheiden van die 4 tickets voor Disneyland. Het zijn vragen uit jouw jonge jaren. Eentje uit je geboortejaar, 1 uit het jaar dat je 10 werd en 1 van toen je 20 was. Dus voor iedereen die meedoet, is de quiz anders. Tenzij je natuurlijk uit hetzelfde geboortejaar bent. Heel erg plezante quiz. Je kan er dus tot 4 tickets voor Disneyland Parijs mee scoren.
0: Ja, dus wil je meespelen? Wil je naar Disneyland? Stuur dan nu jouw geboortejaar in onze nostalgie-app.
2: Hoe simpel kan het leven eigenlijk zijn?
0: Toch, hè?
2: 1 berichtje kan jou 4 tickets opleveren.
0: Voilà.
2: Zalig.
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati-rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes.
4: Esso, omdat elke rit telt.
6: Jan van Loveren hier en ik heb het even gefactcheckt. Opstaan met Veronique de Kok is echt wel de beste

0: van je leven.
1: Elke ochtend speel jij dus de quiz van je leven met vragen die afhangen van je geboortejaar. Het is dus echt wel een quiz met vragen uit jouw jeugd. En vandaag doet Ingrid uit Schelle mee. Goedemorgen, Ingrid.
2: Goedemorgen, Veronique en Sander.
3: Hey,
1: 7:15. Hoe ziet dat er normaal gezien bij jou uit?
2: Ja, ik ben sinds enkele maanden vrachtwagenchauffeur.
1: Ah, cool.
2: En ik rij met een kipper. Dus ik doe zo wegen werken of zand aanlieveren, zo'n dingen.
1: Hey, dat vind ik wel cool voor een vrouw.
3: Fantastisch.
1: Hey, dat is tof, hè?
3: 7:15, Ingrid, sta je dan veel in de file op dat uur?
1: Ja, waarschijnlijk.
3: Of valt dat toch mee?
2: Het valt eigenlijk goed mee, want ik begin meestal vrij vroeg.
1: Ah ja.
2: En meestal voor de file al aan het werk ergens.
1: Oh, jij bent dan echt lid van onze club, hè, zo vroeg opstaan. Fantastisch.
2: Ja,
1: je hebt je nu even aan de kant gezet om mee te spelen, hè, voor onze Disneyland-tickets. Sander, wat gaan we juist doen? Leg het even goed uit voor ons, Ingrid.
3: Ingrid, je krijgt 3 vragen van ons. 1 vraag uit je geboortejaar, 1 uit het jaar dat je 10 werd en 1 vraag uit het jaar dat je 20 werd. Per juist antwoord scoor je tickets voor Disneyland Parijs. Het is heel simpel. 1 vraag juist, dat betekent 1 ticket. 2 vragen juist, dat zijn dan weer 2 tickets. Maar lieve Ingrid, heb jij 3 juiste antwoorden, dan krijg jij van ons maar liefst 4 tickets voor Disneyland Parijs. Is dat duidelijk?
2: Ja, ik begreep.
1: Alright, Ingrid, hier gaan we dan. Je bent geboren in 1981, dus daaruit komt dan ook jouw eerste vraag. In jouw geboortejaar werd op 29 juli 81 de droom van vele jonge meisjes doorprikt die prinses wilde worden. Want prins Charles die trad in het huwelijk. Een huwelijk dat even stabiel bleek als een stoel met 3 poten. Zwat. Maar met wie trouwde Charles toen?
2: Met prinses Diana.
3: Dat is alvast juist. Oké. Okay.
1: Yes, dat is al goed. Dat is al 1 ticket.
3: Eerste ticket is binnen.
1: Oké, vraag 2. Dat is er eentje uit het jaar dat jij 10 was. In 1991, toen kregen we het allemaal heel heet. Oké, welke groep scoorde met deze seksplaat een wereldhit?
2: Oh.
3: Moet het nu weten, Ingrid?
1: Ja, moet nu zeggen.
2: Ja, ik kan er niet op komen.
1: Ja.
3: Dat was Color Me Bad. Color Me Bad scoorde een wereldhit. Maar geen enkel paniek, er is nog een derde vraag.
1: Ja, je laatste vraag. Eentje van net na de eeuwwisseling uit 2001. Je kan verdubbelen naar 2 tickets, dus let heel goed op. In 2001 sloot een discotheek, waar we het nu nog heel vaak over hebben. Lang leven was het niet gegund, want de discotheek was slechts 4 jaar open. De uitbater die hield aan zijn avontuur veel klachten, een bioscoopfilm en zelfs ook een homejacking over. Over welke Antwerpse discotheek heb ik het?
2: Doei. Ik denk La Rocca.
3: La Rocca, is dat jouw antwoord?
2: Ja.
3: Ja, dat is fout. Ik had het over de Zillion natuurlijk.
1: Ja, La Rocca was veel langer open.
3: Met Frank Verstraat. Maar je hebt toch 1 ticket binnengehengeld naar Disneyland.
1: Oké, 1 ticket. Ga je zelf gaan naar Disneyland?
2: Nee, ik ga het schenken aan mijn schoondochter.
1: Oh, dat is ook leuk. Die is fan van Disney.
2: Ja, enorm fan.
1: En wel, wens ze dan heel veel plezier.
0: Speel morgen mee met de quiz van je

0: En daar stond ze dan, Veronique de Kok, in de carré te geven op La Bouche.
1: Helemaal zeker, dat is van in mijn tijd, denk ik, dat liedje. Is dat niet van zo'n halve jaren de 90?
0: Dat is van 1995.
1: Voilà, het jaar, hè.
0: Wie is er toen weer Miss België geworden? Dat weten we toch allemaal al lang niet meer. Dat zijn we allemaal al lang vergeten.
1: Och, jongen.
0: Maar ondertussen hebben we wel heel fijn bezoek in onze studio.
1: Ja, ja, ze is al aangekomen. Ze hebben al uitgebreid terugkennis gemaakt. Ons Lineke. Lineke van den Broek, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Veronique en Sander.
1: Hoe is het?
2: Ja, keigoed. Ik ben super blij om hier eens te mogen zijn. Dus merci voor de uitnodiging.
1: Wat een energie heb jij als morgens.
2: Oh, maar ik ben een ochtendmens, hè. Ik
1: heb
2: ga hier goed op. Echt waar. En subiet begint de aftakeling, hè. Maar nu denk ik top.
1: Ik ken dat. Ik herken dat zo'n beetje. Zijn hier goed geraakt eigenlijk?
2: Wel, het was een hele onderneming. Mijn GPS heeft mij gestuurd langs het een en het ander boerengat. Amai, ik ben zo moeten omrijden. Het is verschrikkelijk druk,
1: ah,
2: denk ik,
1: op de
2: ring en files. En, dus check even goed je GPS, want het is echt druk.
0: Ah, wel, ja, er zijn heel veel moeilijkheden op de weg. Je hoort dus zo meteen bij Frankje in ons nieuws natuurlijk wat er allemaal aan de hand is. Lien van den Broek, merci om hier alvast te zijn. Ik ga je nog voorzien van een koffietje en een ontbijtje.
2: Yes.
0: En maakt het u gezellig alsof je thuis bent?
2: Ik ga dat zeker doen.
3: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven, 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
5: Ja, nog 1 meter. Oh.
6: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
7: Welke kast je ook zoekt, ontwerp hem zelf op
8: Maatkasten Online.
1: Goedemorgen, het is bijna 7:58. Hier is het nieuws met Frankje Caljon. En Frankje, er is een stevige ochtendspits, we zeiden het net al.
9: Ja, inderdaad. Het is opletten dus als je naar je werk vertrekt, want op de Antwerpse ring richting Gent is een ongeval gebeurd. Ter hoogte van Berchem zijn 3 rijstroken versperd. Op dit moment schuif je meer dan een uur aan. Ook op de E313 van Rans naar Antwerpen-Oost sta je al meer dan een uur in de file. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan om de Antwerpse ring te vermijden. Wie vanuit Hasselt naar Gent moet, doet dat best beter via Brussel. Het was een goede nacht voor de brandweer in de Hoge Veene. Ze hebben gisteravond het vuur bijna volledig omsingeld met graafmachines. Er waren wel nog wat opflakkeringen, maar de brandweer krijgt controle over het vuur. Het weer was gisteravond wel erg slecht, waardoor geen enkel blusvliegtuig of helikopter kon opstijgen. Het is niet duidelijk of dat vandaag wel zal lukken. Er wordt deze namiddag wel veel regen voorspeld, dus dat moet de brandweer helpen. Steeds meer mensen flexijobben. Het waren er afgelopen maand bijna een kwart meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van HR-bedrijf SD Works. Sinds juli kan je in alle sectoren flexijobben, want de federale regering versoepelde de regels. Vooral de horeca, handel en voedingssector blijven heel populair. Maar deze zomer kiezen flexijobbers opvallend ook voor de bewaking- en toezichtsector. Vooral voor de festivals. En op het WK hockey hebben onze vrouwen de Red Panthers 1-1 gelijk gespeeld tegen Spanje in hun tweede wedstrijd. De Red Panthers scoorde het eerste een doelpunt, maar Spanje maakte gelijk in het derde kwart. België en Spanje staan samen op kop. Morgen volgt de laatste groepswedstrijd tegen Ierland. De beste 2 gaan door naar de volgende ronde.
3: Nostalgie weer.
9: Erg regenachtig vandaag met mogelijk ook een onweer en maximaal tot 22 graden. Morgen wisselvallig met buien en opnieuw 22 graden. Vrijdag blijft het regenen. Lokaal is er ook kans op een onweer tot 21 graden. Het weekend ziet er iets beter uit. We krijgen nog veel wolken, maar het blijft wel overwegend droog. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
3: Bij Nostalgie begint je dag met een lach. Sta op met Veronique de Kok.
10: Sander en Veronique.
1: Woensdag niet meer echt het begin van de week, maar gelukkig zijn wij er om jullie door niemandsland te sleuren. Ontbijtje klaar, radio aan en ga met die woensdag.

0: Heel goedemorgen, bijna 8 over 8. Buiten regent het weer, een beetje miserig hè, vandaag. Maar hier in de studio is het ja, ineens in de opslag een pak zonniger geworden. Hè? Want wij hebben natuurlijk heel mooi en leuk bezoek. Lineke van den Broek, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het eigenlijk met jou? Heb jij een leuke zomer gehad?
1: Ja, een drukke zomer. Ik heb heel veel in het theater gezeten. Ik heb een leuke comedy gespeeld in het Fakkeltheater heel de zomer lang. En ik heb natuurlijk ja, keihard gewerkt aan mijn kookboek. Dat waren zo wat de twee grootste dingen die ik gedaan heb deze zomer. Maar ja, geen verlof ertussen.
0: Ja, als ik dat zo hoor, inderdaad, nog geen vakantie gehad dan?
1: Nee, nee. In mei ben ik even met Matthias zo nog wat op late huwelijksreis gegaan, een jaar na datum.
2: Dat is laat, ja.
1: Dat moest dan ook eens gebeuren.
0: Ja, dat ken ik. Ik ben al 10 jaar getrouwd bijna. Ik heb nog altijd geen huwelijksreis gedaan.
1: Oh my god, ja. Je moet dat dan zo ergens inplannen ja, weer. Maar ja, bon, ja. Kijk, wat we gehad hebben, hebben we gehad.
0: En waar zijn je toen geweest?
1: Naar Toscane.
0: Oh.
1: Ja, vestpakken, pastatjes, pizzakjes.
2: Lekker eten, lekker drinken. Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Maar met andere woorden, je hebt deze zomer Matthias dan ook niet vaak gezien dan?
1: Nee, nee, die heb ik niet vaak gezien, want die was zelf ook ja, aan het optreden hier en daar. Dus nee, dan ja, komen wij s'avonds laat thuis en dan is dat zo, ah, hey yo, sapel. Ja.
0: Zeg maar, je vermeldde daarnet al, hè, je hebt opgetreden toneel, maar ook je kookboek. Dat ja. weet ik natuurlijk al dat je daar langer mee bezig bent.
1: Klopt.
0: Vertel eens.
1: Ja, jongens, wat een parcours is dat geweest. Ja,
0: spannend.
1: Ja, mega spannend. Mijn eerste kookboek in eigen beheer. Typisch Lien, de titel is ondertussen geweten.
0: Mm. Vind ik wel iets helemaal voor jou,
1: ja,
0: typisch Lien.
1: Ja, omdat het kookboek is ook typisch Lien. Ik heb heel lang gedacht, wat moet de titel zijn? En Matthias zei, die heeft me daarin geholpen en die zei, het is ook wel echt alles wat erin staat is typisch Lien. Het is
0: maar
1: zeer...
0: wil dat dan ook zeggen, gerechtjes die jij thuis constant klaarmaakt?
1: Ja.
0: Of zo van die geheime familiereceptjes nog van
1: ook.
0: Vroeger en zo? Van... Ja, ook?
1: Ook, ja. Er staan wat van alles in. Er staan receptjes in die je... ik heb aan Masterchef meegedaan,
2: ja.
1: Dus er staan er daarvan in. Heel mijn komen eten menu staat erin. Maar los daarvan staan er ook 8 weekmenu's in. Van echt dingen die ik in de week ook maak. Mm-hmm. En alles verwerkt zichzelf in een ander gerecht. Dus no waste. Ja.
0: Okay.
1: Dus bijvoorbeeld de pompoen van maandag. Die pitjes die houd je dan bij.
0: Ma.
1: En die rooster je dan voor een salade op woensdag. Dus dat staat allemaal heel mooi uitgelijst. En het leuke eraan is...
2: Amai.
1: Er zitten boodschappenlijstjes bij.
2: Amai, zeg je amai.
0: Hey, maar dat is top. Dat is iets voor mij.
1: Ja.
0: Dat is iets voor mij.
2: Ja. Een soort personal assistant boek eigenlijk.
0: Oh, dat vind ik de max.
1: Gewoon een screenshotje pakken van de boodschappenlijst naar de winkel gaan. En je hebt eigenlijk ja, uw weekmenu.
2: Lien, mensen kennen jou.

0: gezet. En mensen hadden zoiets van, oh dat is tof, oh dat is tof. En dan kwamen die vragen
1: goeie
0: van,
1: reacties.
0: Komt daar dan iets geen boek uit? Want ik had dan nooit gedacht dat ik een kookboek ging maken. Nooit, dat stond niet in mijn draaiboek van het leven.
1: Ja, zeg maar, je doet alles in eigen beheer. Dat wil zeggen zonder uitgeverij.
0: Klopt.
1: Dat is toch mega veel werk?
0: Dat is mega veel werk. En ik heb dat onderschat. Ik durf dat ook eerlijk zeggen. Ik dacht even zo van, ja, Van den Broek maakt een boek. Dat komt goed. Hoe moeilijk kan het zijn? Ik kan goed koken. Oké, tot daar aan toe. Maar dan komt al dat praktische. Drukkerij, fotograaf, grafische, webshop. Boekenbeurzen, signeersessies. Ah ja, bon. Het is een eindeloze lijst. Maar ik ben zo fier dat ik dat zelf doe. En dat ik dat nu ook kan. Want eigenlijk ben ik nu officieel ook mijn eigen uitgeverij.
1: Hela, hoe cool is dat?
0: Ja, dat
1: zeg, wanneer mogen we het boek verwachten?
0: Ja, eind september komt het eraan. Morgen rollen de eerste vellen van de band bij de drukkerij en ik ga gaan kijken.
1: Emotioneel moment, dat moet denk
2: je
1: ook wel.
2: Dan moet je ruiken. Ja. Ik heb ooit zoiets een uitgeverij bezocht, die geur van die vers
1: van
2: gedrukte inkt.
1: Ja,
2: ik word daar licht opgewonden van, dat is echt...
0: Hola.
2: Ja.
0: Oei,
1: Sander. Oh my god.
2: Ik ben twee vrouwen die geschokt zijn.
0: Willen we dit weten zo vroeg in de ochtend? Nee, maar bon.
2: Het is gezegd.
1: We gaan gewoon onthouden dat hij dus eind september in de rekken ligt. Ja. Alleen, ik blijf nog even plakken, want gisteren ging het hier ook al even over eten. En we willen even jouw mening daarover horen.
2: Dat is voor zo meteen na de Romantics.

0: De Romantics met het fantastische What I Like About You. Zometeen vangt de regen met bakken uit de lucht door ons Jerry Halliwell natuurlijk. Maar ondertussen...
1: is het 7:15 en bij ons nog altijd Linneke van den Broek. Lin, we hebben jouw professionele mening nodig. Nu jij ook professionele kok bent, professionele uitgever bent. Gisteren ging het hier al eigenlijk over eten. Meer bepaald over voedsel dat over datum was. Ja, we hebben zo een vraag in het begin dat we uit een chickenbak draaien. Ja. En dan willen we mekaars mening daarover weten.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Grote discussie, uiteraard, met onze Sander. Want hij begon al te kokhalzen en moest dan naar het toilet lopen van een

0: diarree. Alleen al bij het idee dat je eten dat over tijd is, dat je dat toch nog opeet. En ik vind dat dat kan.
1: Ja, dat kan zeker, maar het is wel te zien wat. Lijkt een kippenfilet of zo die over tijd is, daar kan ik ook wel slecht op gaan. Maar bijvoorbeeld yoghurt en zo en mozzarella. Ja, ik denk, scheur het open, ruikt er even aan. Ruikt het niet zuurig? Dan is dat eigenlijk nog... En de smaaktest even, hè? Of is alles oké met je smaakpapillen?
2: Ja, mijn smaakpapilletjes die werken allemaal nog, maar bij mij is het allemaal heel mentaal. Maar ik heb gisteren heel Vlaanderen over mij gehad in het feit van... je hebt nog nooit honger gehad en dergelijke. Ik snap het wel, dat is ook zo. Ik ga er echt aan werken, ik beloof het. Maar ik heb wel tips nodig, want bij mij dat lijkt alsof dat... alles constant beschimmelt en alles heel snel slecht wordt en dat soort dingen. Maar ik heb gehoord, Lynn, dat jij daar tips voor hebt om dingen langer te kunnen bijhouden.
1: Ja, maar ik denk dat heel veel mensen niet weten wat best in en uit de frigo bewaard wordt. Want er zijn gewoon sommige dingen die je echt niet in de frigo mag bewaren. Ik hoor u daarnet iets zeggen over uw beschimmelde tomaten.
2: Nou wel, maar laat het ons over mijn beschimmelde tomaten. Een rare ochtend aan het worden.
1: We gaan het over tomaten hebben. Tomaten dus best uit de frigo. Dan 1, ze bewaren qua smaak veel beter. De frigo neemt gewoon heel veel smaak af. En dan is het heel belangrijk, wat ik bij heel veel mensen zie, is die hebben een kei grote mand mee van alles in. En hun bananen, en hun tomaten, en hun kiwis, en hun appel, en nog een courgette daartussen, weet ik veel wat. Maar het ding is, die bananen, die gaan er bijvoorbeeld voor zorgen dat alles wat daarbij ligt, zeer snel gaat rijp beginnen worden. Okay. En daardoor ook dus overrijp wordt. Als je nu een avocado hebt die beenhard is, zou ik zeggen, leg die erbij. Dan is die de volgende dag lekker groen van binnen.
2: Fantastisch, goede
1: maar uw tomaten, okay. Houdt die apart.
2: Top. Zometeen nog veel meer tips naar Jerry Halliwell en The Cars.
3: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alles van Ben & Jerry's. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
5: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes.
5: Esso, omdat elke rit telt.
7: Yes! Hallo, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
8: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
7: Echt?
8: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
7: Oh, dus niet gewoon een computer en een doos?
8: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
7: Maar ja, dan moet jij toch...
8: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
7: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
9: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
10: Ten eerste is Alberto.
11: En ten tweede bestaat Studio 100 30 jaar.
12: Amai, de gorap.
11: Dus duiken Vic en Marie in de geschiedenis van...
13: Dag en doorheen.
14: Lop de plop. Trek dat kostuum aan en ik duik. Nu kots ik op die eerste rij.
15: Is dat door Piet Piraten spelen?
16: Schip, ahoy.
17: Als hij boos was, dan gooide hij met zijn been.
18: Een icoon in 30 jaar Studio 100.
19: Zonder Samson hadden we hier vandaag niet gezeten.
11: De podcast Vic en Marie Studio 100 Rewind. Nu in de app van Play.
20: Goedemorgen, Boekie de Rapper hier in deze jingle. En als ik ooit 's morgens wakker geraak, dan luister ik naar Stamp met

0: Goedemorgen, deze woensdag is mooi en kan alleen maar mooier worden nu, want ons Linneke van den Broek is hier nog altijd. Hè?
1: Sta op met Veronique de Kok.
0: Ja, Lin, je zei daar straks dat je een ochtendmens bent, maar dat de aftakeling snel begint. Gaat het nog of zit er nog in uw ochtendvibe?
2: Oh, ik zit nog in mijn ochtendvibe. Dat gaat nog zeker tot een uur of 1, 2 deze namiddag. Gaat dat nog goed, hè?
0: Herkenbaar.
3: En dan begint de aftakeling
2: ja.
3: Zo.
2: Dan denk ik, ja, ik ga me nu toch even zetten, ja.
3: Snap ik. Een klein dutje. Klein dutje.
0: Voilà. Ja, dat lukt bij mij niet.
2: Nee?
0: Zo'n dutje. Nee. Nee, als ik dan ga zitten, dan zak ik in. Ik moet echt bezig blijven.
2: Bezig
0: zo.
2: Blijven, ja.
0: Nee, dat lukt bij mij niet.
3: Elk vogeltje zingt zoals hij gebekt is, even niks.
0: Ja, bon. Linneke, je bent ook een echte kokin die nu een eigen kookboek aan het maken is. Eind september ligt hij in de winkels. En ook vooral op je eigen webshop, hè?
2: Ja, klopt. De webshop staat nog niet online, maar dat gaat www.typischlien.be zijn. Maar als mensen geïnteresseerd zijn, volg mij op Instagram, want daar stuur ik de ene update naar de andere.
0: Oké, gisteren hadden wij het hier met Sander over voetbal.
3: Over voetbal.
0: Voedsel. Nee, voetbal liever niet, nee. Over voedsel en over datum is. Dat kan je dus nog eten. Jij volgt mij daar gelukkig in. Maar je zei daar net ook iets tijdens de muziek over tenminste houdbaar of te gebruiken tot.
2: Ja,
0: wat is dat zo het verschil?
2: Ja, dat is een groot verschil. Hè. Als er op uw verpakking staat te gebruiken tot, dan is het eigenlijk echt de uiterste datum wat erop staat. Bijvoorbeeld bij een rucola of zo gaat dat staan. Mm-hmm. En als je dan ziet te gebruiken tot bijvoorbeeld een dag van vandaag en je trekt dat open en daar komt een vrij penetrante geur uit.
0: Ja, dan weet al.
2: Dan weet je, nee, ja. Niet doen. Ja. Maar tenminste houdbaar tot, ja, dan kunnen we toch wel echt nog een week, 2 weken speling hebben. Maar wat dat ook een kei goeie is, er is een app ook, als je zegt van, oh, ik wil echt die afvalberg doen verminderen. Mm-hmm. Too good to go. Ken je dat?
0: Nee.
3: Ik ken dat.
0: Ja, ik ken dat weer niet. Wat is dat?
2: Ja, dat zijn dus eigenlijk supermarkten, winkels, restaurants die eigenlijk op het einde van de dag alles wat ze over hebben, wat nog perfect eetbaar is, maar wat dan niet verkocht is, eigenlijk op die een app gooien en dan kunnen wij dat voor een paar euro's gaan halen. Maar je weet niet wat dat is. Ik doe dat bijvoorbeeld bij de bakker. Bijvoorbeeld de Panos staat daarop.
0: Mm-hmm.
2: En wat is dat dan? Overschot van dingen die niet verkocht zijn. Koffiekoekjes, broodjes, whatever. En wat doe ik dan? Ik maak daar een broodpudding van. Of ik maak dat stokbrood een keer nat en ik steek dat nog eens even
0: terug in de oven.
2: Ja, nog eens even terug in de oven. Want er is eigenlijk niets mis mee, maar anders gaat dat gewoon up op de afvalberg. Ik zou echt aan mensen aanraden om die een appje te
0: downloaden. En hoe heet het? Zeg het nog eens.
2: Too good to go. Dus
0: too
2: eigenlijk te goed om weg te smijten.
0: Okay.
3: Het is fantastisch.
0: Ook jij gebruikt dat ook, Sander.
3: Ik heb het toen ik nog studeerde, dan deed ik dat soms wel eens. Omdat ik dan nog wel eens wat tijd vrij had om inderdaad broodpudding en zo te maken. En ik toen ook wel wat op mijn centjes moest letten qua dingen. En top. Dat is echt top, hè. Je hebt soms pakketten waar je echt een paar dagen nog van kan eten.
2: Klopt.
3: Waar best dure dingen in zitten.
2: Mm-hmm.
3: En dat is echt een hele leuke app. En ook restaurants doen dan trouwens. Die kan je dan
2: heb ik nog niet gedaan. Dan krijg je echt een maaltijd.
3: Ja, kunnen een plag aanhalen zo? Kunnen ze een overschot van een plag aanhalen? Echt top app.
0: Allee, dan weet ik weer al wat doen vanavond.
3: Je gaat dat eens proberen.
0: Ik ga dat zeker doen. Ik ga het u morgen laten weten. Voilà. Ik kan dat echt doen. Nee, echt serieus?
3: Ja, Lin, vooral die mensen die nu denken, oh, die Lin die heeft zoveel goede tips, die staan ook allemaal in jouw boek, hè?
2: Ja. Mijn boek staat vol met tips wat je met restjes moet doen, hoe je groenten en fruit moet bewaren, wat je met je kruiden moet doen. Allee, eigenlijk alles om die afvalberg te verminderen, dat staat daar eigenlijk
0: Jawel. Ik zou zeggen, de mensen die ons Linneke, want ik volg jou natuurlijk, en nog niet volgen en op de hoogte willen blijven, dan moeten ze op jouw Instagram zijn. Hè?
2: Ja, dat zou super tof zijn. Alle welkom.
3: En eind september gaan we het allemaal weten in Typisch Lin. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: Ja, en dat brengt ons meteen op 8:30. Dat betekent tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws met Fraukje Caljon. En ons land krijgt mogelijk een nieuwe prins.
1: Ja, prins Laurent heeft Clément van de Kerkhoven, zijn zoon met Wendy van Wanten, officieel erkend als zijn kind. Dat schrijft de krant Le Soir. Clément werd geboren voor het huwelijk van prins Laurent en prinses Claire. Vorig jaar bevestigde prins Laurent dat Clément zijn kind was en hij ondertekende nu ook het document bij de burgerlijke stand. Clément kan nu dus officieel prins worden. Koning Philippe moet dat ondertekenen in een koninklijk besluit. En rode duivel Romelu Lukaku heeft zijn debuut gemaakt bij de Turkse club Fenerbahçe. Die speelde gisteravond tegen het Franse Lyon in de voorronde van de Champions League. Lukaku kwam 10 minuten voor het einde op het veld, maar veel heeft hij niet kunnen betekenen. Het bleef 1-1. Lukaku was wel tevreden en kijkt uit naar meer. En Sander, ik ga je een beetje bang maken, denk ik.
2: Oei, hoe ga je dat doen?
1: Ja, gisteren zei je al dat je niet wil eten van producten die over datum zijn.
2: Nee, dat klopt.
1: En daar had wielrenner Thibaut Nijs beter ook eens naar geluisterd. Een steektartaar betekende bijna het einde van zijn wegseizoen. Nijs liep in volle voorbereiding toxoplasmose op, ofwel de kattenziekte. Dat kan je krijgen door contact met uitwerpselen, maar ook als je eet van besmette groente of rauw vlees. Thibaut Nijs denkt dat dat dus een steektartaar was, die oorzaak, en hij moest een week lang antibiotica nemen. Gelukkig is hij goed hersteld en kan hij zaterdag starten aan de Ronde van Spanje.
0: Oh, nu zie ik dit echt voor de Sander. Ziet hem staan met zijn handen voor zijn mond. Dit is echt iets van jouw bek, hè?
2: Ja.
3: Oh, maar dat vind ik ook eigenlijk wel heftig. Hè?
2: Ik eet dat heel graag ook, steektartaar.
0: Ja, ik ook. Ik vind dat wel heel lekker.
3: Oh, ja,
0: maar ja, altijd gevaarlijk, hè? Ja, in de zomer zeker, dan eet je dat vaak. Hè? Dan staat dat op terrasje misschien te lang in de zon.
2: Oh. Ja, maar ik vind dit soort nieuwsberichten brengen, vrouwtje, dat is pesten op het werk. Zoiets.
3: Maar nee, ja, kijk.
2: Ik ga dat moeten doorgeven. Oh, mannetjes. Allee, bij honger, hè.
4: Het weer met Erwin Franks.
5: Het is vandaag meestal grijs. De zon komt er amper aan te pas. En af en toe valt uit die bewolking regen. Na de middag komen meer buien opzetten, met vooral in de provincies Limburg en Vlaams-Brabant kans op onweer bij een graad of 21. Morgen en vrijdag is er meer ruimte voor de zon, al blijft het wel uitkijken na de middag voor buien. Het is pas in het weekend dat het meestal droog blijft, met afwisselend zon en wolken bij temperaturen om en bij 20 graden.
6: Het zonnetje in je interieur. Depameubelen. Jouw keuze in wonen. Is in die klas en op depameubelen.be.
7: Op met Veronique de Kool.

0: Queen met I Want To Break Free. Zometeen nog Cici Peniston en Ed Sheeran.
1: Ja, maar eerst is nog tijd om afscheid te nemen van ons Linneke van den Broek. Dikke merci om langs te komen. Heel veel succes natuurlijk ook eind september met de release van jouw boek. Wat staat er vandaag voor jou nog op de planning?
2: Ik heb om 1 uur nog even een call over mijn webshop. En dan, ja, ik zeg het. Want dat is eigenlijk nog het enige. En Matthias is onverwachts ook thuis vandaag.
1: Oh, dus... En is dat goed nieuws of niet?
2: Ja, want ik mis hem. Ik zie hem te weinig. We hebben een drukke zomer achter de rug. En ik heb nood aan wat quality time. Dus dan gaan wij weer iets tof doen met z'n twee.
1: Oh, mag je het groot gelijk, joh.
2: Voilà.
1: Hier op de planning is het alleen nog bellen naar de Verofon. Hier vanochtend. En daar heb je, die heb jij ook al eens in handen gehad, hè?
2: Ja. Kei tof, hè?
1: Ja, dat is plezant. En nu ligt hij bij Siska Scooters, aan wie zij me heeft doorgegeven. We gaan straks bellen, hè. Linneke, merci. Tot snel, hè.
2: Jullie, merci.
1: Doei.
3: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laat nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
5: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen... Een keer kijken, hoor.
6: Maak tijd voor een XL-modenummer van Feeling.
5: Toch minstens 1. Nee, ja, pak maar 2 uur.
6: Met meer dan 50 pagina's catwalk-trends, shoots in 4 Hollywood-genres, de meest iconische filmlooks en alles over het mode-item van het najaar. Onze Feeling Scarf Jacket. Feeling. Haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
7: Nieuw bij National Geographic.
8: It's been 25 years.
7: Overlevenden van de aanslag op 11 september. En de mensen die hen redden.
8: Without both of them, I would have never made it out.
7: Herenigd om eindelijk dankjewel te zeggen.
8: I've always wanted to say thank you.
9: Thank you for saving my life.
7: 9/11 Reunited. 23 augustus, 8 uur, National Geographic. Of stream op Disney+.
1: Hallo, Serena hier van Huisgemaakt. Als jouw huis gemaakt is, dan is het tijd om rustig eraan wakker te worden met

0: Verofoon.
1: Het is weer tijd voor de Verofoon natuurlijk. Hè. Waar zijn we nu terechtgekomen? Waar is de gsm die in BV-land rondgaat? Ja, een nieuw seizoen. Ik denk dat we heel BV-land al zijn rondgegaan vorig jaar. Maar aan wie zou Siska Scooters hem gisteren hebben gegeven?
2: Goedemorgen, ik ben Manu van Akker.
1: Oh, die stem die kennen we natuurlijk. Goedemorgen Manu, zo leuk. Hoe is het met jou?
2: Dag Veronique. Hey. Bij mij is het goed, dank u.
1: Dat je al wakker bent, jong.
2: Ja, het gaat goed. Ja, ik ben al wakker. Ik denk dat het mijn bioritme is dat aangepast is.
1: Amai.
2: Sinds dat we nu net 3 weken Circus Camille achter de rug hebben.
1: Ah ja.
2: Ja, ben ik spontaan wakker al op dit uur, wat eigenlijk echt niks voor mij is.
1: Ja, jouw zomer die zit duidelijk propvol. Hè? Circus Camille net gehaald. Ja, radio, de musical Doornroosje ook gehad. Weet jij eigenlijk nog waar dat je hoofd staat?
2: Ik vermoed ergens tussen mijn schouders. Maar wat savan ook eigenlijk? Eigenlijk savaait wel. Ja, ja,
1: het, ja
2: is,
1: toch?
2: Is wel, het is superleuk geweest. Ja, wel echt. Het is zo leuk allemaal. Dus ik kan wel echt niet klagen.
1: Ja, zeg maar, al de dingen die je doet gebeuren hè, aan zee allemaal. Je bent natuurlijk zelf ook van Oostende. Hoe is het eigenlijk om weer zo lang aan zee te vertoeven?
2: Ja, dat klopt. Ja. En dat is zo leuk om echt terug zoals vroeger, als ik kind en puber was, terug mijn zomer aan de zee te verslijten.
1: Zijn er zo dingen die je mist van aan zee, zo dat je denkt, oh, dat was hier toch altijd wel leuk, of dat doe ik dan, of dan daar ga ik dan?
2: Ja, het strand en de zee. Strand, dat is echt pas, ja, je mist dat echt pas een keer dat je weg bent. Ik dacht altijd dat ik dat nooit zou missen, omdat ik dat zo gewoon was. Maar ik mis dat wel echt heel hard als ik er niet ben. Dus dat is zo fijn om hier te zijn, ook elke ochtend. Als ik naar Circus Camille wandel, dan ga ik voorbij het strand, dus dat is super fijn.
1: Ja, die goede lucht opsnuiven, dat snap ik. En dan heb je natuurlijk de musical Doornroosje. Hoe tof is dat eigenlijk om te doen? Want daar speel je de koning, hè?
2: Ja, ik speel daar de koning. Ja, dat is super fijn. Dat is heel leuk. We zijn begonnen in mei met dan allemaal weekends te spelen. En morgen spelen we nog de laatste 2 weken. En ja, dat is een super fijne rit geweest. Met een geweldige, leuke cast en crew. En een heel fijne voorstelling. Echt dat we hebben mogen spelen. Waar heel veel mensen naartoe zijn komen kijken. Dus het is wel jammer dat ik daar afscheid van ga moeten nemen. Ook binnenkort.
3: Ja, maar nu, je hebt veel voorstellingen gespeeld deze zomer. Circus Camille, Doornroosje. Ik ken jou een beetje. Ik weet dat jij enorm goed bent in mensen doen lachen. Ik heb al met jou op café gezeten en echt bijna pipi in mijn broek gedaan van het lachen. Ik weet dat nog heel goed. Weet je nog dat we ooit een taxichauffeur hebben wijsgemaakt dat jij in het frietpak ging zitten bij de Maas Singer?
1: Gelijk. Ja,
2: het zegt mij wel iets.
3: Nee, maar ik vraag me vooral af, tijdens al die voorstellingen, dat kan toch niet dat jij nooit eens de slappe lach krijgt of iets vergeet of iets doet om iemand in de lach te doen schieten?
2: Ja, ja, zeker wel. Zeker wel. Ik speel bij Circus Camille, heb ik samen gespeeld met Ruud Beekmans. Mm-hmm. En wij klikken ook naast het podium supergoed. Dus dat is echt alleen maar munitie om los te gaan en om elkaar een beetje de duvel aan te doen. En dat is zo leuk. Omdat dat natuurlijk, ja, je weet dat je in een rol moet blijven en geconcentreerd moet blijven, maar toch... Toch gaat het door. Ja, dat is iets dat is geweldig. Dat is
1: maar ja, met Ruud, dat kan ik mij voorstellen. Dan raak je toch niet uit die slappe lach. My god. Oh, ik ben zo benieuwd om jou nog eens aan het werk te zien. De zomer was voor iedereen een beetje druk. Maar ik kijk er naar uit om nog eens te komen kijken naar Doornroosje. Heel veel succes
2: altijd
1: nog.
2: Welkom.
1: Binnenkort misschien terug op televisie. En tot heel binnenkort.
2: Tot snel.
1: Doei.
2: Dag Veronique en Sander.
1: Bye
0: bye. Bij wie komt de Verofoon terecht?
4: Je hoort het morgen om 15:15.

0: Ja, Alexander, die laat ik echt wel tot het einde. Zo. Het is weer Toto van den Haag.
1: Ik zou nog niet durven.
0: Oh, wat een topplaat is het toch weer. Afrika van Toto. Goedemorgen, Alexandra, trouwens.
1: Goedemorgen, Veronique.
0: Het is hier al mega tof geweest daarnet met Lineke van den Broek. Die was hier te gast over haar kookboek. Ze had het ook over die Good to Go. Ken jij dat?
1: Ik ken dat Good to Go. Ik ken dat eigenlijk via een vriendin die dat sinds een tijdje eigenlijk heel veel doet. Ja. En die doet dat vooral in de supermarkt. Ah. Dan kan je zo, denk ik, rond 7 uur 's avonds je pakket komen ophalen. Je weet niet wat erin zit, maar je zegt, dat is fantastisch.
0: Dat is gewoon een pakket dan?
1: Dat is een pakket en daar kan kipfilet in zitten, daar kan zalm zitten, groentjes zitten daarin, van alles. Ook soms iets voor het ontbijt. Echt waar, en die is daar super enthousiast over.
0: Ah, wel, dan ga ik je dat echt proberen. Ik kan het dan downloaden.
1: We gaan dat samen eens proberen.
0: Ik ga het morgen laten weten.
1: En dan mag Veronique eens voor mij koken met de Good to Go.
0: Oei, jij riskeert dat.
1: Ja, dan zal het stil zijn de volgende dag bij Nostalgie.
2: Zometeen bij Nostalgie.
1: Deze komen eraan na het nieuws. Duran Duran.
2: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
1: Check.
2: De DJ checkt voor je tickets koopt.
1: Oké, check.
2: En social media checkt voor je op date gaat.
1: Allee jongens, die passeert met vissen of wat?
2: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
1: Check.
2: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.
3: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
4: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
5: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
6: Lenen bij Leeman.
7: Zeg Suzy, wat zit je gaan zo op haar horloge te zingen?
8: Ik ben al daft, ja, Harry.
7: Ontaftillen?
8: Ja, totdat je eens eindelijk begint met die werkjes die nog moeten gebeuren.
7: Maar Suzy toch?
9: De vakantie kan ook de perfecte tijd zijn om te werken aan je thuis. De perfecte financiering vind je op leemanskredieten.be.
10: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
9: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
1: Goedemorgen, het is bijna 9:02. Het nieuws met vrouwtje Kalion. En vrouwtje, ons land krijgt mogelijk een nieuwe prins.
11: Ja, want prins Laurent heeft Clément van de Kerkhoven, zijn zoon met Wendy van Wanten, officieel erkend als zijn kind. Dat schrijft de krant Le Soir. Vorig jaar bevestigde prins Laurent al dat Clément zijn kind was en hij ondertekende nu ook het document bij de burgerlijke stand. Clément kan dus officieel prins worden. Koning Philippe moet dan wel een document ondertekenen in een koninklijk besluit. Als Clément maar prins wordt, verandert dat niet echt iets aan zijn leven, want er hangen geen vaste taken aan de titel. Het ziet er goed uit voor de brandweer in de Hoge Venen. Ze krijgen vandaag hulp van de weergoden om de zware natuurbrand te bestrijden. In de late namiddag of vooravond gaat het hard en lang regenen. Ook de wind is minder sterk dan de voorbije dagen en dat moet het vuur minder snel verspreiden. Gisteravond heeft de brandweer het vuur bijna volledig omcirkeld. Er waren enkele opklaringen, maar de brandweer krijgt wel veel meer vat op de natuurbrand. Steeds meer mensen flexijobben. Het waren er afgelopen maand bijna een kwart meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfer van HR-bedrijf SD Works. Sinds juli kan je in alle sectoren flexijobben en vooral de bewaking- en toezichtsector was deze zomer populair, zegt Steven Rosseel.
12: Tijdens de festivalzomer, het wordt hoofdzakelijk in de weekend dat die festivals ook doorgaan, wordt er natuurlijk naar meer personeel gezocht, ook om die bewakingsopdrachten uit te voeren. En we vermoeden dan ook dat mensen die reeds actief zijn in de bewakingssector in de week, dat is al in het weekend, omdat zij over de vereiste diploma's beschikken.
11: Ook de horeca, handel en voedingssector blijven heel populair. En rode duivel Romelu Lukaku heeft zijn debuut gemaakt bij de Turkse club Fenerbahçe. Die speelde gisteravond tegen het Franse Lyon in de voorronde van de Champions League. Lukaku kwam 10 minuten voor het einde op het veld, maar veel heeft hij niet echt kunnen betekenen. Het bleef 1-1. Lukaku was wel tevreden en kijkt uit naar meer.
2: Nostalgie weer.
11: Erg regenachtig vandaag met mogelijk ook een onweer, maxima tot 22 graden. Morgen wisselvallig met buien en opnieuw 22 graden. Vrijdag blijft het regenen. Lokaal is er ook kans op een onweer tot 21 graden. Het weekend ziet er iets beter uit. We krijgen dan nog veel wolken, maar het blijft wel overwegend droog. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie.
13: at Work.
14: Alexandra Potvin.
0: En ik ga met jou richting de helft van de werkweek. Tot 12 uur vanmiddag. Alleen maar de grootste hits en de beste ook. Jennifer Page. Eerst Duran Duran uit de 80's.

crush op jullie allemaal. Jennifer Page hoorde je. En het is woensdag, we zitten bijna in de helft van de werkweek waar je deze voormiddag ook mee bezig bent. Ik ga gewoon met je mee. En ik heb natuurlijk de beste muziek. Full focus met af en toe een druk op de pauzeknop. Zo hoort dat. Snel een knipoog naar het weekend zometeen met Mel en Kim. Na deze Doobie Brothers.

0: showing out. Misschien wordt het dat wel in het weekend. Petra stuurt trouwens nog iets tof in de nostalgie-app, Petra Nolle. Goedemorgen Alexandra, wat een zaligheid, die typische Belgische wisselvallige weer. Ik geniet er alvast van met jullie. En met jullie muziek kan het niet meer stuk. Kijk, dat is een andere manier om het te bekijken natuurlijk, als het even wat minder goed weer is. Dankjewel voor jullie toffe berichten. Ook nog heel veel berichten binnengekomen over die Good To Go. Ik zou maar één ding zeggen. Installeer die app als je het wil gebruiken. En dan kom je er meteen achter wat het allemaal voor je kan betekenen als het over lekker eten gaat. Ik heb de Jonas Brothers die eraan komen. Na een nummer dat een stevige comeback betekende voor de Kreuners. Het werd eigenlijk hun visitekaartje.
1: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
2: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
3: Natuurlijk, het is een Kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
2: En dat is?
3: Rust in huis, ook in september.
4: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
5: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts 19 euro per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
6: Dank u!

Jonas Brothers. Bij nostalgie. En vandaag is het World Photography Day. Ooit moest je goed nadenken voor je op het knopje drukte, want er zaten maar 24 of 36 foto's op je rolletje. En nu maken we er ongeveer een stuk of 50 van exact hetzelfde moment om dan nog een half uur na te denken, wat was nu eigenlijk de beste foto? Eigenlijk stom toch, hè? Waarvan heb jij bijvoorbeeld te veel foto's op je smartphone? Bij mij is dat, denk ik, vooral van veel te veel selfies. Veel te veel selfies. Al ben ik toch niet zo ijdel, maar veel te veel selfies. Misschien ook te veel van zonsondergangen en van dingen op vakantie. Maar ja, we kunnen er zoveel nemen als we willen, hè? Hoe zit dat bij jou? Stuur het eens in de Nostalgie-app. Bonita.

0: 19 augustus, Werelddag van de Fotografie. En ik vroeg aan jou, waarvan heb jij veel te veel foto's op je smartphone staan? We hebben allemaal hetzelfde probleem. Arno stuurt, een van mijn hobby's is naar festivals en optredens gaan, dus veel foto's daarvan. En ook soms selfies met de artiesten, dat weet ik, want je stuurt die soms door naar ons. Isabel, mijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en onze reizen. Nee, dat stuurt Dirk Broekaert. En die heeft 18.500 foto's op zijn smartphone staan. Dus Isabel, foto's van drank en mijn hond Morris. Bij Leila zijn het ook bloemen, planten, wolken en de zon. En dan komen mijn kinderen er nog bij. Ja, de kinderen ook heel vaak. Hè. En de kleinkinderen, dat stuurt Rudy ook nog. En ik zie ook nog foto's binnenkomen bij Hans van de kat en een cactus. Speciaal. Zometeen zit ze op.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn de kindjes eruit gegroeid voor de accepts.
1: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel just.
4: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
3: Ah, top hè, die Kate.
1: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KVC, beweegt met je mee.
5: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu, alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
7: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven, 2 bakjes van 500 gram voor maar €3. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
8: Hits at Work.
9: Alexandra Potvin.

De berichtjes komen natuurlijk binnen in de Nostalgie-app voor Frank Beard. De drummer van ZZ Top, die overleden is. Gisteren kwam dat bericht binnen, maar moest het toch even nog vermelden. Peter Broodkorens stuurde daar onder meer een berichtje over. En ook Dirk stuurt Rest in Peace, Frank. Frank Beard, 77 geworden. De rockband was trouwens op tour. En heeft dan natuurlijk de komende optredens ook meteen geannuleerd. Hij werd 77 en is overleden in zijn ranch in Texas. Hij heette dan ook wel Beard, maar was de enige die geen baard had bij ZZ Top. Benieuwd hoe het nu verder gaat gaan met die band. Gabriel komt eraan met Rise na een hele grote dancehit uit de 90s. Hier komt Robin S.

ze niet meer. Maar ze bedekt nog altijd wel langs de ene kant. Haar oog, door haar kapsel, omdat ze een probleem heeft met haar oog. Ik dacht iets met een hangend ooglid. Gabriel hoor je bij Nostalgie. En we hadden het over de Internationale Dag van de Fotografie. Dat is vandaag dus. En jullie stuurden mij waarvan je te veel foto's hebt op je smartphone. Dat zijn dan vooral ja, de kinderen, de kleinkinderen, selfies, drank, reizen, zoveel. En Rebecca heeft ook nog iets bijzonders. Die stuurt, goedemorgen, bij mij zijn het foto's van vogels. Van soorten uilen tot grote roofvogels, tot de allerkleinste vogelsoorten. Ik ga namelijk regelmatig op stap met de camera om vogels te spotten. Dat lijkt me heel bijzonder om dat te doen, Rebecca. En het zal je wel een hele mooie verzameling foto's hebben opgeleverd. Toffe hobby. De Commodores maakten een single over soullegendes die overleden, allebei in 1984. Marvin Gaye en Jackie Wilson. En het leverde hen zelf ook een klassieker op, want dit werd een hele grote hit. Er is Night Shift.

0: moet ik denken aan al die gezelschapsspelletjes die in de kast staan en waar bijna nooit iets mee gedaan wordt. Maar dit waren andere spelletjes natuurlijk.
1: Straks bij Nostalgie.
0: Komen deze nog eens piepen? The Friends en The Rembrandts. Die zongen natuurlijk het thema uit die fantastische serie. I'll Be There For You.
2: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
3: Dat klinkt als een extra sappige deal.
2: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
4: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
0: Goedemorgen, het is bijna 3:03. Het nieuws met Fraukje Kallion. En ja, we zeiden het daar straks ook al. Ons land krijgt mogelijk een nieuwe prins.
5: Ja, want prins Laurent heeft Clément van den Kerkhoven, zijn zoon met Wendy van Wanten, officieel erkend als zijn kind. Dat schrijft de krant Le Soir. Vorig jaar bevestigde prins Laurent dat Clément zijn kind is. En hij ondertekende nu ook het document bij de burgerlijke stand. Clément kan dus officieel prins worden. Koning Philippe moet dat wel nog ondertekenen in een koninklijk besluit. Als Clément prins wordt, verandert dat niet echt iets aan zijn leven, want er hangen geen vaste taken aan de titel. In Meene in West-Vlaanderen woedt een hevige uitslaande brand bij een afvalverwerkend bedrijf. Het vuur brak uit in een berg afval met elektrisch materiaal. Wellicht vloog een batterij in brand, maar dat is niet zeker. Intussen sloeg de brand ook over op een kraan. Er is een enorme rookpluim te zien. Buurtbewoners houden best hun ramen en deuren gesloten. En volgens de burgemeester is de brand nog lang niet onder controle en krijgt de brandweer hulp van een Franse collega's. In Pitten mogen 3 gezinnen weer naar huis na een zwavellek in een biogasbedrijf gisteravond. Tijdens afbraakwerken hadden arbeiders een leiding geraakt van een vat met zwavelzuur. Dat is een levensgevaarlijke stof als je er direct mee in contact komt. Het duurde tot 4:00 vanmorgen voor de tank volledig was leeggepompt. De gezinnen moesten overnachten in een hotel, maar zijn terug thuis.
1: Nostalgie weer.
5: Erg regenachtig vandaag met mogelijk ook een onweer en maxima tot 22 graden. Morgen wisselvallig met buien en opnieuw 22 graden. Vrijdag blijft het regenen. Lokaal is er ook kans op een onweer tot 21 graden. Het weekend ziet er iets beter uit. We krijgen nog wel veel wolken, maar het blijft wel overwegend droog. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Hits at work.
6: Alexandra Potvin.

genomineerd voor Eat You Daily. Maar ze deed nog veel meer. Ze is ook actrice en ze doet ook stemmetjes. Daar is ze heel erg goed in. Say It, 1986. En je hoorde het daarnet nog eens in ons nieuws. Prins Laurent heeft Clément nu officieel erkend als zijn zoon. Ja, dat wordt daar stilaan drummen aan de Paleispoort in België, in Brussel, in Laken. Met prins Clément erbij. Ik heb ze geteld. Ik denk dat ze nu met z'n tienen zijn, de prinsen en de prinsessen. Dat wordt al een zeer grote familie, hè? Klein landje, maar royaal in prinsen en prinsessen. En worden ook grote familiefeesten. Ach ja, allemaal geen probleem natuurlijk als je tot het koninklijk huis behoort hier in België. Verder met de beste muziek. Fool's Garden komt eraan, Lemon Tree. Maar eerst een hit die blijkbaar geen houdbaarheidsdatum heeft ontstaan. Hit geworden in 2012. En jaren later een tweede leven dankzij TikTok. Miljoenen mensen zingen nog altijd mee met deze Tam Adele en Another Love.

0: Je luistert Nostalgie op woensdag voormiddag met natuurlijk alleen de grootste hits. Zometeen de superster die het bijzondere talent heeft om zichzelf iedere keer weer opnieuw heruit te vinden. 68 geworden dit weekend, heb ik het natuurlijk over Madonna. Ik heb eens gekeken op haar Instagram. Het was weer een zeer speciaal verjaardagsfeest. Een heel kleurrijke jurk droeg ze. En ze zette onder de foto's die ze posten: My birthday, eat, pray, love, drink, dance, break plates, feed, cats. Ja, zoals Madonna is, hè? Altijd verrassend. En ook Foreigner, die hoor je zo meteen.
1: Nog voor je kan denken...
2: Pas op voor die borduur!
1: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
3: Nee, schat, het is meun.
1: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
4: Een zomer met drie kinderen. Dat wordt een ramp.
1: Zet je kinderen al op Heo-vakantiekamp.
5: En mijn broer zijn scheve tanden.
1: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
6: Op 26 september viert Imoweb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
7: Dank u, Imoweb!
8: Nieuw bij National Geographic.
9: It's been 25 years.
8: Overlevenden van de aanslag op 11 september. En de mensen die hen redden.
10: Without both of them, I would have never made it out.
8: Herenigd om eindelijk dankjewel te zeggen.
11: I've always wanted to say thank you.
12: Thank you for saving my life.
8: 9/11 Reunited. 23 augustus, 8 uur, National Geographic. Of stream op Disney+.
13: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom, ja. En de volgende is pas binnen... Een keer kijken, hoor.
14: Maak tijd voor een XL-modenummer van Feeling.
13: Toch minstens één. Nee, ja, pak maar 2 uur.
14: Met meer dan 50 pagina's catwalk-trends, shoots in 4 Hollywood-genres, de meest iconische filmlooks en alles over het mode-item van het najaar. Onze Feeling Scarf Jacket. Feeling. Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.

natuurlijk weer met een heel extravagant gezelschap dat ze haar verjaardag heeft gevierd het afgelopen weekend. En waarom zou ze dat niet doen natuurlijk? Ze kan zich alles permitteren. Op alle vlakken, denk ik. Madonna hoort je bij Nostalgie. Woensdag voormiddag op weg naar de helft van de werkweek. Of misschien heb je nog wel vakantie. Kan ook allemaal natuurlijk. Ik heb twee keer Belgisch in ieder geval. Een grote hit uit de 80's van de twee Belgen. Na deze van de Radio

De echte belpop is dit. Twee Belgen uit 1985 met Lena bij Nostalgie. En Fergie maakte bij Black Eyed Peas ook een solo-uitstapje. Na, na, na, na. En dit was het resultaat. Mooie single, Big Girls Don't Cry.

0: Vanochtend zat Lynn van den Broek even mee in de studio bij Veronique en Sander. Binnenkort verschijnt haar kookboek. En ze gaf een verrassende tip over tomaten. Die hoor je nog eens na Fleetwood Mac. En het allerlaatste nummer dat Michael Hutchins live zong.
1: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
2: Natuurlijk, het is een kanderbureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
1: En dat is?
2: Rust in huis, ook in september.
3: Goed gezien, Camille. De Kamber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
4: De Vos.
5: Ja, Lemmes.
4: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
5: Ah ja, met no-cap courgette, wajo, worstjes en slee samurai.
4: Of dingen, hè, bougie burgers.
5: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
4: Oké. Okay.
5: Waarom neemde jij nu nog een burger?
4: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
6: Dat is
7: De Vos Lemmes. Boni staat voor bijzonder veel lekkere, betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
8: Kom jij graag tot rust in een mooi en duurzaam interieur? Heb je oog voor detail en kwaliteit? Dan is Kreyne de perfecte partner waarmee je in vertrouwen kan samenwerken. Al 60 jaar zijn wij specialist in badkamers, keukens, maatkasten en interieurinnovaties. Onze adviseurs helpen jou van ontwerp tot realisatie. Met oog voor jouw wensen en jouw budget.
7: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle of kijk op kreyne.be/renovatie.
9: Yes! Allee, zo snelheid, jong. Een nieuwe computer?
10: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
9: Echt?
10: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
9: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
10: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
9: Maar ja, dan moet jij toch...
10: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
9: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
11: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk.
12: Onofficieel voor gaming.
11: Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
13: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
14: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
15: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
16: At work.
17: Alexandra Potvin.

0: Lies zijn meestal niet zo sweet. Maar Fleetwood Mac dacht daar anders over. En vanochtend was Lynn van den Broek te gast bij Veronique en Sander. Je kent haar natuurlijk als actrice en tafelspringer bij de tafel van Gert. Maar binnenkort ook als schrijfster van een kookboek. Ze is haar eigen kookboek aan het maken. Typisch Lynn gaat dat heten. En eind september kan je hem kopen. Ze doet dat allemaal in eigen beheer. Dus alles zelf doen. Dat is heel veel werk. Maar ik ben er zeker van dat het een keigoed boek gaat worden. Gewoon al als je het zelf doet en met zoveel passie. Ze heeft wel degelijk een passie voor koken. Dat hoorde je vanochtend nog. En had ook heel veel tips bij. Bijvoorbeeld, hoe zorg je dat je tomaten niet zo snel beschimmelen?
1: Tomaten dus best uit de frigo. Dan 1, ze bewaren qua smaak veel beter. En dan is het heel belangrijk, wat ik bij heel veel mensen zie, is die hebben een kei grote mand mee van alles in. En hun bananen, en hun tomaten, en hun kiwis, en hun appel, en nog een courgette daartussen, weet ik veel wat. Maar het ding is, die bananen, die gaan er bijvoorbeeld voor zorgen dat alles wat daarbij ligt, zeer snel gaat rijp beginnen worden. Okay. En daardoor ook dus overrijp wordt.
2: Fantastisch.
1: Maar uw tomaten, houdt die apart.
2: Top.
0: Ja, ik wist wel dat je bepaalde soorten groenten en fruit niet samen in een mand mag leggen. Maar het van die tomaten, dat is compleet nieuw voor mij. Dus tomaten vanaf nu uit de koelkast. Het is dat Lynn het gezegd heeft. En nu wel benieuwd naar dat kookboek. Rock Was In komt eraan aan deze Sister Sledge.

Ik weet niet of het door de gezonde lucht komt. Hij woont in Canada. Het is nog altijd een hele knappe man. Op zijn 63ste rockvoisin hoor je bij Nostalgie. En het is woensdag, maar het kan ook perfect je maandag zijn. Bijvoorbeeld in de horeca, denk aan restaurants. Die maandag en dinsdag hun sluitingsdag hebben. En dan begint de werkdag of de werkweek nu op woensdag. Of gewoon als je een ander werkrooster hebt. Zolang het geen Manic Monday is, dan kan het allemaal nog. Hè? Dit zijn de Bengals.

0: straks bij Nostalgie.
1: Ook weer veel fantastische hits uit de 80s en 90s natuurlijk die gaan passeren. Terrence Trent D'Arby bijvoorbeeld al. Maatnieuws.
2: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
1: Nostalgie. Goedemorgen, het is bijna 11:02. Het nieuws met Fraukje Kallion. En de lijn moet blijkbaar extra personeel krijgen, Fraukje.
3: Ja, dat is toch wat de vakbonden vragen. Want vervoersmaatschappij De Lijn heeft slechts 3 mensen om de camerabeelden van agressie tegen personeel te bekijken. En ze krijgen elk jaar meer dan 2000 gevallen binnen. Er moet dringend extra personeel bij komen, zegt Carlo Maassen van de Christelijke Vakbond.
4: In de toekomst, of de nabije toekomst, komen de dashcambeelden van de controleurs ook op een takenpakket. En dat zij ook die camerabeelden bijkomend moeten uitlezen. Het is zo dat zij op vraag van politie en parket die beelden analyseren. Na de transformatie in 2022 zijn die mensen gehalveerd van 6 naar 3. En dat is nu net juist waar het groentje wringt.
3: Vlaams minister van Mobiliteit De Ridder zegt dat de kritiek niet klopt, want er zijn wel meer mensen bezig met de aanpak van agressie bij De Lijn. De menselijke resten die vorige maand werden gevonden in de Zwitserse Alpen zijn inderdaad van 2 vermiste Belgische klimmers. Dat bevestigt DNA-onderzoek. De 2 mannen van 39 en 41 verdwenen in 1992 spoorloos tijdens een bergtocht door het slechte weer. Pas eind juli werden ze gevonden door het smelten van een gletsjer. En Iran overweegt doelen in het zuidoosten van Europa aan te vallen als Amerikaans president Trump zijn strijd opvoert. Dat schrijft zakenkrant Financial Times. Een mogelijk doelwit is Bulgarije. Het land heeft zijn luchtmachtbasis opengesteld voor Amerikaanse vliegtuigen die moeten bijtanken. Tot nu toe viel Iran vooral landen in de golfregio aan die Amerikaanse militaire basis hebben. Iran en de Verenigde Staten sloten in juni een akkoord voor een staakt het vuren. Maar dat is intussen verlopen en er lopen voorlopig geen nieuwe vredesgesprekken.
0: Nostalgie weer.
3: Het is bewolkt met regen. Vanaf de kust verschijnen er wel enkele opklaringen met maxima tot 22 graden. Morgen en vrijdag blijft het wisselvallig met regen. Temperaturen rond 20 graden. Zaterdag wisselend bewolkt met nog enkele buien. Vanaf zondag terug droger en zonniger. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Hits at work.
5: Alexandra Potvin.

Ook Robbie Williams houdt van verrassingen. Afgelopen zondag stond hij plots in een club op Ibiza. Naast een Oekraïense DJ, Miss Monique, zo heet ze. Om een nieuw nummer voor het eerst live te brengen dat ze hebben uitgebracht, uiteraard. Als je daar was op dat moment, dat is een tof extraatje dat je dan krijgt. Cyndi Lauper bij Nostalgie. Naar deze dag.

0: Cindy Lauper, nog altijd een zotte doos. Maar achter al die kleuren en haar rare kapsels en uitbundigheid zat ook een hele gevoelige Cindy Lauper. En die hoor je nu in Time After Time. Hopelijk heb jij ook zo'n vriend of vriendin die dat zegt. I'll be there. Time After Time. En onze eigen Felix Blaat heb ik zo meteen. Die heeft deze zomer amper stilgezeten. Ik zag dat hij in Ibiza was, in Toronto, Tomorrowland. Ja, in Amerika ook verschillende sets gespeeld. En nu zaterdag, heel dichtbij, in Eindhoven, een open-air set van maar liefst 3 uur. Dus als je fan bent van Lost Frequencies, er zijn nog tickets. Dan kan je die misschien kopen. Dat komt eraan en ook Simply Red.
1: Check voor vertrek.
2: Oké, er is hinder op de E40 aan drongen.
1: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
2: Check.
3: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
5: Met deze week Dreft Platinum Plus vaatwastabletten. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen, dat is de ja van Jumbo.

0: Zeg Suzy, wat zit je nou zo op haar loge te zingen?
1: Ik zing aan het aftellen, Harry.
0: Aan het aftellen?
1: Ja, totdat je eens eindelijk begint met die werkjes die nog moeten gebeuren.
0: Maar Suzy toch?
2: De vakantie kan ook de perfecte tijd zijn om te werken aan je thuis. De perfecte financiering vind je op leemanskredieten.be.
3: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
2: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
4: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobad.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
5: Ten eerste is Alberto.
6: En ten tweede bestaat Studio 100 30 jaar.
7: Amai, dat gorap.
6: Dus duiken Vic en Marie in de geschiedenis van...
5: Dag en doorheen.
8: Blop de blop. Trek dat kostuum aan en ik dacht. Nu kots ik op die eerste rij.
9: Is dat door Piet Piratenspeler?
10: Schip, ahoy.
11: Als hij boos was, dan gooide hij met zijn been.
12: Een icoon in 30 jaar Studio 100.
13: Zonder Samson hadden we hier vandaag niet gezeten.
6: De podcast Vic en Marie Studio 100 Rewind. Nu in de app van Play.
14: Nostalgie.
15: Hier hoor je meer muziek.
16: Ja!
15: En alleen de grootste hits. Nostalgie.

Ook al speelt hij DJ-sets over de hele wereld, nog altijd bescheiden. Felix de Laat of Lost Frequencies. Ik zag die ooit eens op een radioredactie binnenkomen met een rugzakje. Ik dacht dat het een stagiair was. Bleek het de grote Felix de Laat te zijn. Was wel grappig. Rod Stewart moet het wat rustiger aandoen. Vorige week kreeg hij een stent ingeplant. Alles is goed verlopen, maar voorlopig rusten. Komt allemaal wel goed. Ja, op je 81ste kan het al eens gebeuren. Dit is

0: Ace of Base, Life is a Flower. En er zit hier op de redactie ook iemand met een blouseje met bloemetjes op, rode bloemetjes. Dat is Kim Muilaert, want haar hoor je vandaag tussen 12 en 3. Marcia is er een dagje niet. Dus dat komt straks ook weer helemaal goed. En ik heb iemand die onderweg is naar zijn lief. Hoe dichter bij het eindstation, hoe groter het verlangen. Guus Meeuwis en Van Gant na Michael Jackson.
1: Zo sta je op.
2: Goedemorgen.
1: Met Veronique de Kok.
2: Lieneke van den Broek, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Hoe is het eigenlijk met jou? Heb jij een leuke zomer gehad?
3: Ja, een drukke zomer.
2: Heb jij vakantie gehad dan?
3: Nee, nee. In mei ben ik even met Matthias zo nog wat op late huwelijksreis gegaan, een jaar na datum.
4: Dat is laat, ja.
3: Dat moest dan ook iets gebeuren.
2: Ja, dat ken ik. Ik ben al 10 jaar getrouwd bijna. Ik heb nog altijd geen huwelijksreis gedaan.
1: Luister ook morgen naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie. Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
5: Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt. Bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,79 euro. Aldi, altijd slim.

Voor gewoon maar een kusje neem je natuurlijk niet de trein. Guus Meeuwis en Van Gant hoor je met Per Spoor. En als je avondeten nog een groot vraagteken is, dan kan je misschien eens die Too Good To Go proberen, waarover het al uitgebreid ging in Sta Op met Veronique de Kok. Gewoon de app downloaden, dan zie je waar je overal terecht kan. Het is ook altijd een verrassing, je weet niet wat er in het pakket zit. En ja, je kan het ook klaarmaken en invriezen voor een volgende keer. Dat was ook een tip die ik daar straks nog las in de Nostalgie-app. Of je kan ook luisteren naar Sean en Lenke, straks tussen 3 en 6 weer. Sean's Muziekcafé. En ze hebben iets nieuws, dat heet de dagschotel. Als je dan de link tussen 3 platen vindt, dan kan je je avondeten winnen. En dat is toch ook altijd wel meegenomen, denk ik. Krijg je ook een pakketje thuis afgeleverd. Straks gaan ze dat opnieuw doen. Ik dacht tussen 5 en 6. En misschien ben jij deze keer wel de gelukkige die zijn avondeten krijgt van Sean en Lenke. Jamie Lydell heb ik nog met Another Day. Oeh, die is niet aan het koken. Dat is iets anders. Tina Turner, Private Dancer.

elke dag nieuwe kansen. Dat mag je nooit vergeten. Another Day van Jamie Lydell. Op weg naar de lunch en daarna 3 uur lang Kim Muilaerts, die altijd een of ander straf verhaal heeft. Ik heb het gevoel dat ze dat vandaag ook gaat hebben. En veel goede muziek natuurlijk. Dit is nog Heart. All I Wanna Do Is Make Love To You.

0: straks bij Nostalgie.
1: Goedemiddag, lieve vrienden. De Dinky Toys straks op je radio, dus je hebt nog 5 minuten... om die bandana te gaan zoeken. Dat kan je straks helemaal uitzien zoals Coco Junior in de 90s.
2: Proximus stelt voor... het snelste internet. Wat een verschil.
3: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf er niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
2: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
7: Oh, het is weer zover.
8: Alex?
7: Terug naar die lange meetings.
8: Je staat op mute, Alex.
7: Terug naar die eindeloze lessen.
9: Aandacht, alsjeblieft.
7: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is 2:12. Het nieuws met Frauke Kaljon. De misverkiezing Miss Maddel ligt opnieuw onder vuur.
10: Ja, het parket van Limburg is een onderzoek gestart naar de organisatie van de misverkiezing Miss Maddel. Aanleiding is een klacht van de winnares van vorig jaar. Zij beschuldigt de organisatrice en haar partner van grensoverschrijdend gedrag. Ze zouden haar dronken hebben gevoerd en daarna seks hebben gehad zonder toestemming. Het parket kan voorlopig geen details kwijt over het onderzoek. Maar de winnares is niet de enige met negatieve ervaringen. Ook een andere deelnemster werd onder druk gezet en bedreigd. De organisatie zelf ontkent de beschuldigingen. Vervoersmaatschappij De Lijn heeft slechts 3 mensen om de camerabeelden van agressie tegen het personeel te bekijken. En ze krijgen elk jaar meer dan 2000 gevallen binnen. Er moet dringend extra personeel bij komen, zegt Carlo Maassen van de Christelijke Vakbond.
11: In de toekomst, of de nabije toekomst, komen de dashcambeelden van de controleurs ook op een takenpakket. En dat zij ook die camerabeelden bijkomend moeten uitlezen. Het is zo dat zij op vraag van politie en parket die beelden analyseren na de transformatie. In 2022 zijn die mensen gehalveerd van 6 naar 3. En dat is nu net juist waar het groentje wringt.
10: Vlaams minister van Mobiliteit De Ridder zegt dat de kritiek niet klopt, want er zijn meer mensen bezig met de aanpak van agressie bij De Lijn. En extra opletten als je op de E40 in Aalten rijdt, want daar haalt de wegpolitie je uit het verkeer als je te dicht rijdt tegen een andere auto. Het is een sensibiliseringsactie van de nieuwe campagne Bumperkleven is voor bumperstickers. De boodschap is heel duidelijk. Je moet minstens 2 seconden afstand houden op je voorligger. De regel is vaak nog onbekend, maar wordt vanaf 1 juni volgend jaar opgenomen in de nieuwe code van de openbare weg.
0: Nostalgie weer.
10: Het is bewolkt met regen. Vanaf de kust verschijnen er wel brede opklaringen met maxima tot 22 graden. Morgen en vrijdag blijft het wisselvallig met veel regen, temperaturen rond 20 graden. Zaterdag wisselend bewolkt met nog enkele buien. Vanaf zondag terug droger en zonniger. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Hits at work.
12: Kim Muilaert.

Een heel goedemiddag. Net nog in het nieuws, je hebt het gehoord. Ze gaan bumperklevers strenger aanpakken. Dat is een goede campagne, vind ik. Auto's die in je gat hangen zijn nogal gevaarlijk en irritant. Maar één ding is toch nog irritanter en dat is die slogan. Bumperkleven is voor bumperstickers. Wat betekent dat zelfs? Ik heb hier voor jou hits die blijven plakken in je hoofd. Zoals stickers op de bumper. John Newman.

0: Duidelijke tekst toch? Hou van me voor een goede reden en de reden moet de liefde zijn. Boyzone. Straks een song die lijkt alsof het een liefdesliedje is of een verleidingslied, maar de tekst gaat over meer dan dat als je goed luistert. Over de dynamiek tussen man en vrouw. Wie is de winnaar van de twee? Don't You Want Me, zometeen van de Human League.
1: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Dat klinkt als een extra sappige deal.
1: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar 3,49 euro voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
3: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar Renon te praten.
2: Allee, zeg eens iets, Bruno.
4: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
2: Hoe zet ik dat op? Mute.
4: Ik mute super dringend, doet die deur open.
2: Bruno.
5: Mobile Vikings.
6: Yes. Allee, jongen, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
7: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
6: Echt?
7: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
6: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
7: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
6: Maar ja, dan moet jij toch...
7: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
6: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
8: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
9: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen. Een keer kijken hoor.
10: Maak tijd voor een XL-modenummer van Feeling.
9: Toch minstens één. Nee ja, pak maar 2 uur.
10: Met meer dan 50 pagina's catwalk-trends, shoots in 4 Hollywood-genres, de meest iconische filmlooks en alles over het mode-item van het najaar. Onze Feeling Scarf Jacket. Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
11: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
12: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
13: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.

0: Dinsdagmiddag, fijn dat je erbij bent. Sinds maandag zijn je twee favoriete ochtendsloebers helemaal terug. Veronique en Sander, elke ochtend instap met Veronique de Kok.
1: De quiz van je leven.
0: En ze hebben cadeaus voor jou bij. Elke ochtend om 7:15 kan jij de quiz van je leven spelen. 3 quizvragen, eentje uit je geboortejaar, eentje uit het jaar waarin je 10 was en eentje uit het jaar waarin je 20 was. En dat zijn heel ruime quizvragen. Je kan het zoeken in de actualiteit van toen, de muziek, de showbiz, de sport, alles, alles, alles. Met als heerlijke hoofdprijs misschien voor jou 4 tickets naar Disneyland. Als je 1 vraag juist hebt, krijg je 1 ticket. Bij 2 wordt het verdubbeld naar 2 tickets. En 3 juiste antwoorden geeft jou dus de jackpot van 4 tickets. Plezier voor het hele gezin. Vanmorgen, misschien heb je het wel gehoord, haalde Ingrid een zalige badass Lady Trucker 2 juiste antwoorden. De laatste vraag wist ze niet. Dus we gaan eens kijken vanmiddag of jij het antwoord wel zou weten. De vraag ging als volgt. Een vraag uit het jaar 2001, toen Ingrid 20 jaar oud was. Toen sloot een discotheek, waar we het nu nog altijd over hebben. Een lang leven was het niet gegund, want de discotheek was maar 4 jaar open. En de uitbater hield aan zijn avontuur veel klachten over een bioscoopfilm en zelfs een homejacking. Over welke Antwerpse discotheek gaat het? Die sloot in 2001. Als jij het antwoord wel weet, mag je het nu sturen in de Nostalgie-app. Dan ben je al voorbereid op die quiz van je leven. Morgenochtend om 7:15 weer. Een nieuwe kans op Disney tickets. Benieuwd hoeveel van onze vrienden in de club het gaan weten. Aha, komt eraan. Eerst krijg je Seal met Kiss from a Rose.

0: Het is iets over 12:30, maar we zijn duidelijk met velen goed alert vanmiddag. Elke ochtend om 7:45 kan je meespelen met de quiz van je leven. Insta op met Veronique de Kok. 3 vragen en bij elk juist antwoord krijg je tickets voor Disneyland Parijs. 4 is het maximum dat je kan halen. Om een idee te krijgen wat voor vragen dat zijn, net nog eentje uit deze ochtend. Welke legendarische discotheek, waar ook een film over werd gemaakt, sloot in 2001? Maar veel vrienden uit ons gezellige club weten het in de Nostalgie-app. Onder andere Peter, Laura, Kevin, Luc, Elise, Lieve, Dave. Net nog, te veel om op te noemen eigenlijk. Het juiste antwoord was Zillion. Die film over de Zillion is trouwens een aanrader als je die nog niet zag. Met Matteo Simoni als Dennis Blackmagic. Maar als jij dacht, ja tuurlijk wist ik dat, de Zillion. Morgenochtend om 7:45 meespelen met de quiz van je leven op Nostalgie. En dan maak je dus kans op tickets voor Disneyland. Nog een aanrader om te kijken, behalve die film, is trouwens de documentaire over Kylie Minogue op Netflix. Die staat op mijn verlanglijstje. Je kan echt volgen van haar tienerjaren als soapster tot haar muzikale carrière. 3 afleveringen om Kylie Minogue beter te leren kennen. Straks hoor je een van haar hits, Love at First Sight.
1: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be. Knaldi.
2: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
3: Oh, het is weer zover.
4: Alex?
3: Terug naar die lange meetings.
4: Je staat op mute, Alex.
3: Terug naar die eindeloze lessen.
5: Aandacht alsjeblieft.
3: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.

before we started, een beetje het gevoel bij die zomervakantie. Hè? Het is 19 augustus, 1 september kruipt zachtjes dichterbij. Ik heb gisteren bij vrienden de grootste fout gemaakt die je kan maken. Ik vroeg aan hun tienerdochter, en ben je al klaar om terug naar school te gaan? Niet doen. Leer uit mijn fouten. Stel de vraag niet. Want wij doen met z'n allen nog 2 weken alsof school niet bestaat.

halen. Bee Gees met Night Fever. We cruisen samen door de woensdagmiddag met de allerbeste muziek hier op Nostalgie. Eurythmics zingen over iets dat we gemist hebben de hele zomer lang tot deze week eigenlijk. Here Comes the Rain Again. Doe deugd die verfrissing, echt waar. En de natuur kan het ook gebruiken. Regendansje met z'n allen.

0: straks bij Nostalgie.
1: Ik word die film niet beu. En de soundtrack ook niet. I've had the time of my life. Uit Dirty Dancing. Straks na het nieuws van 1 uur.
2: Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
4: Natuurlijk, het is een kanderbureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
3: En dat is?
4: Rust in huis, ook in september.
5: Goed gezien, Camille. De Kamber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
6: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven, 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag.
7: Carrefour.
8: Bring your bottle back bij Ici Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Ici Paris XL.
9: Love to see you
10: shine. Ja, nog 1 meter. Oh.
11: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
12: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts 19 euro per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
13: Dank je, ImoWeb!
14: Nieuw bij National Geographic.
15: It's been 25 years.
14: Overlevenden van de aanslag op 11 september. En de mensen die hen redden.
15: Without both of them, I would have never made it out.
14: Herenigd om eindelijk dankjewel te zeggen.
15: I've always wanted to say thank you.
16: Thank you for saving my life.
14: 9/11 Reunited. 23 augustus, 8 uur, National Geographic. Of stream op Disney+.
2: Nostalgie.
1: 3 voor 1, goedemiddag. Het nieuws met Quinten Jordens. Veel Belgen staan open voor een andere job.
17: Ja, bijna 8 op de 10 Belgen houden de deur open voor ander werk. Dat blijkt uit een bevraging van HR-bedrijf Acerta. Zelfs 1 op de 3 zou nu sneller van job veranderen dan een jaar geleden. En dat is het hoogste cijfer in 9 jaar. Maar toch zetten niet zoveel mensen uiteindelijk de stap. De meeste werknemers denken dat het moeilijk is om snel iets anders te vinden. We blijven gemiddeld bijna 11 jaar voor hetzelfde bedrijf werken. Het parket van Limburg is een onderzoek gestart naar de organisatie van de misverkiezing Miss Model. Aanleiding is een klacht van de winnares van vorig jaar. Zij beschuldigt de organisatrice en haar partner van grensoverschrijdend gedrag. Ze zouden haar dronken hebben gevoerd en daarna seks hebben gehad zonder toestemming. Het parket kan voorlopig geen details kwijt over het onderzoek, maar de winnares is niet de enige met negatieve ervaringen. Ook een andere deelnemster werd onder druk gezet en bedreigd. De organisatie zelf ontkent de beschuldigingen. De Australische tennisser Nick Kyrgios heeft positief getest op cocaïne. En hij wordt meteen geschorst omdat hij zo de antidopingregels overtreden heeft. Kyrgios testte positief in juni, vlak nadat hij werd uitgeschakeld op het ATP-toernooi van Mallorca. Op sociale media biedt hij zijn excuses aan. Hij zegt dat hij een grote fout heeft gemaakt en teleurgesteld is in zichzelf. Kyrgios behoorde vroeger tot de wereldtop en speelde in 2022 één keer een Grand Slam finale op Wimbledon. Maar hij staat vooral bekend om zijn opvallende gedrag naast het tennisveld.
0: Nostalgie weer.
17: Het is bewolkt met regen. In de namiddag kan het wel opklaren bij maxima tot 22 graden. Morgen en vrijdag blijft het wisselvallig met veel regen en temperaturen rond 20 graden. Zaterdag dan wisselend bewolkt met nog enkele buien. En vanaf zondag wordt het weer droger en zonniger. Meer nieuws vind je in de app van Het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...
2: Music.
0: We are...
2: Nostalgie.
0: Hits at Work.
2: Kim Muilaert.

8 op de 10 Belgen wil blijkbaar misschien van werk veranderen. Ik hoor daar toch echt niet bij, hoor. Ik vind het hier veel te gezellig met jou. En waar anders hoor je eerst een dikke beat uit de 90s van Robert Miles. En meteen erna deze sexy baslijn uit de 70s. Enkel op nostalgie, toch? Love is the Drug van Roxy Music. En hierna fluitend door de 80s met Bobby McFerrin.

0: It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Je hebt het misschien al gezien op Instagram. Het Britse Koningshuis heeft zowat foto's uit de oude doos gedeeld voor het 50-jarig bestaan van hun goede doel, de King's Trust, om dat te vieren. Onder andere een foto van King Charles, toen nog prins, en 5 enthousiaste vrouwen. De enige vrouwen ter wereld die zich niks aantrekken van die strenge protocols bij de royals. Die durfden zelfs vol op de wang te kussen van Charles. En eentje zei zelfs, I think you're very sexy. Tegen de prins. Dat was op een rode loper in 1997. En weet je nog wie die 5 vrouwen waren? Ze zaten samen in een girlband. En je hoort ze over een dikke minuut.
2: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
3: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè?
2: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: Oh, het is weer zover.
5: Alex?
4: Terug naar die lange meetings.
5: Je staat op mute, Alex.
4: Terug naar die eindeloze lessen.
6: Aandacht, alsjeblieft.
4: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be. Oh, mijn zalige patat hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
7: Wat? 150 baht?
4: Schatje, dat is 4 euro.
7: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
4: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
8: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu. Alle haarverzorging 2+2.

Hans zegt hier in de Nostalgie-app, dank je om dit te spelen. Zo mooi qua muziek en stemmen. Ik leerde Nate Ress hierdoor kennen. Wat een zanger. Ja, ook bij zijn band Fun. Het was al een festivalzomer vol nostalgieartiesten op onze Belgische podia. Misschien zag je Diana Ross of Lenny Kravitz live. Of komend weekend Pukkelpop. Ga je kijken naar Natasha Bedingfield. Met dit regenachtige weer wil ik ook al eens vooruitblikken op de herfst. Want 26 oktober kan je naar deze mannen gaan kijken live in Brussel. Duran Duran.

0: Just Another Day.
1: Nostalgie.
2: We are music.
0: Wie zit hier eigenlijk nog in team bijna verlof? Al je collega's zijn al op reis geweest en jij bent blijven doorwerken deze zomer. En nu is het eindelijk aan jou, zo dat gevoel, hè? Maandag vertrekken wij met de motto richting de Zwitserse bergen. En dit is de ideale soundtrack, vind ik, om dan naar te luisteren in de bochten. Luid meezingen. En dan is mijn man heel gelukkig dat hij via de intercom alles kan meehoren.

0: ABBA met Voulez-vous. Straks duik je in de 80s met Johnny H. Jazz. En je hoort daarin een vrouwenstem meezingen als backing vocal. Zo op de achtergrond, vooral in het refrein. En weet je wie die engelenstem is? Dat is geen onbekende blijkbaar. Het is Kim Wilde, zangeres van Kids in America onder andere. Zij had een relatie destijds met de man achter de keyboards van de band. Dus zij kroop mee in de studio voor de backing vocals. Zoals dat gaat dan als je samen bent met een andere artiest. Dus je moet straks maar eens goed luisteren. Ga op zoek naar de vrouwenstem van Kim Wilde bij Johnny H. Jazz.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmatirijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Code Yellow!
3: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
4: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
3: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
5: Ten eerste is Alberto.
6: En ten tweede bestaat Studio 100 30 jaar.
7: Amai, de gorap.
6: Dus duiken Vic en Marie in de geschiedenis van...
5: Dag in de
8: Lop de plop.
9: Trek dat kostuum aan en ik dacht... Nu kots ik op die eerste rij.
5: Is dat door Piet Piraten spelen?
10: Schip, ahoy!
11: Als die boos was, dan gooide hij met zijn been.
12: Een icoon in 30 jaar Studio 100.
13: Zonder Samson hadden we hier vandaag niet gezeten.
14: Was
6: de podcast Vic en Marie Studio 100 Rewind. Nu in de

0: Geen fastfood voor George Michael, geef hem maar fast love. Een snelle, lekkere hap. Over knappe vrouwen gesproken. Jij vraagt je mogelijk af, waar is Marcia? De queen van de namiddag op Nostalgie. Ik laat het haar gewoon zelf uitleggen, want ze stuurt net dit berichtje in onze app.
1: Hey Kimmy, ik kom net terug van een geslaagde wortelkanaalbehandeling. En zoals gehoord is de helft van mijn gezicht nog altijd verdoofd. Dus merci nog eens om onze allerliefste luisteraars wel een deftig articulerende DJ te voorzien vanmiddag. En keep up the good work. Je de zalige muziek aan het draaien. Groetjes, salut.
0: Veel beterschap, Marcia. Oh, dat is zo'n bizar gevoel, hè, als die verdoving begint uit te werken. Morgen is Marcia gewoon terug. En ik zorg intussen verder voor de zalige muziek. Zometeen Jennifer Lopez, die op een strand ligt te rollen, naar Nick Kamen.

0: Trax bij Nostalgie. Cantare d'amore
1: non basta mai. Met je hoofd in Italië straks dankzij Eros Ramazzotti. Caroline vertrekt echt naar daar. Ze stuurt in de app van Nostalgie nog één weekje. En Katrien en ik trekken naar Merano voor het wellnessreisje dat we dankzij jullie wonnen. We kijken er keihard naar uit om te relaxen, zwemmen, voetjes omhoog. Nogmaals, dikke merci voor de ervaring en de cadeau. Amai, maar geniet ervan.
2: Check voor vertrek.
3: Oké, er is hinder op de E40 aan drongen.
2: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
3: Check.
4: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Online. De meest betaalbare schrijnwerker van het land.
1: Nostalgie. 2 voor 2, goedemiddag. Het nieuws met Quinten Jordens. Een grote mijnramp in Afrika.
7: Ja, in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 33 doden gevallen bij de instorting van een goudmijn. Tientallen mijnwerkers waren aan het werk toen de mijn instortte en ze volledig bedolven werden. De oorzaak is een aardverschuiving. De reddingsdiensten denken ook dat de dodental nog hoger zal liggen dan die 33. Het grensgebied van de Centraal-Afrikaanse Republiek en Kameroen is rijk aan goud, maar er gebeuren regelmatig ongevallen door de beperkte veiligheidsmaatregelen. Bijna 8 op de 10 Belgen staan open voor een andere job. Dat blijkt uit een bevraging van HR-bedrijf Acerta. Zelfs 1 op de 3 zou nu sneller van job veranderen dan een jaar geleden. Dat is het hoogste cijfer in 9 jaar. Maar toch zetten niet zoveel mensen uiteindelijk de stap. De meeste werknemers denken dat het moeilijk is om snel iets anders te vinden. We blijven gemiddeld bijna 11 jaar voor hetzelfde bedrijf werken. En de fans van voetbalclub Anderlecht zullen nog even geduld moeten hebben voor de terugkeer van Romelu Lukaku. Die maakte gisteren zijn debuut bij zijn nieuwe club Fenerbahçe in Turkije. Hij speelde 10 minuten mee, maar kon niets meer veranderen aan de 1-1 eindstand tegen Lyon. Na afloop sprak hij met de collega's van VTM. Lukaku zei dat hij zijn contract van 2 seizoenen bij Fenerbahçe wil uitdoen en dan naar Anderlecht terugkeert. Dat is dus in 2028. Lukaku zal dan 35 jaar zijn.
0: Nostalgie weer.
7: Het is regenachtig en bewolkt, maar in de namiddag kan het wel opklaren bij maxima tot 22 graden. Morgen en vrijdag blijft het wisselvallig met veel regen en temperaturen rond 20 graden. Zaterdag dan wisselend bewolkt met nog enkele buien. Vanaf zondag weer droger en zonniger. Meer nieuws vind je in de app van Het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Hits at Work.
8: Kim Muilaert.

Yes, goedemiddag. We vliegen hier door jouw werkdag met de grootste artiesten. En Madonna die bewijst toch keer op keer haar status als Queen of Pop. De nominaties voor de MTV Video Music Awards, belangrijke muziekprijzen, zijn bekend. Wie heeft de meeste nominaties? Het zijn niet de jonkies, maar het is Madonna. Zelfs zo verslaat ze Taylor Swift qua nominaties op haar 68ste. Madonna won haar eerste VMA al in de jaren 80. En ze heeft er 20 op de schouw staan en kan er eind deze maand dus nog 11 bij toevoegen als ze in alle categorieën wint. In de categorie Artiest van het Jaar, toch wel spannend, want ze neemt het daarop tegen onder andere Taylor Swift, Ariana Grande en ook deze Bruno Mars.

0: Lisa Stansfield met Change. Sommige songs die worden zo extra goed dankzij één instrument. Voor mij is dat bij Baker Street het geval. Die saxofoon maakt het gewoon af, dat nummer. Dus ik viel van mijn stoel toen ik ontdekte dat het bijna geen saxofoon ging zijn. Ze proberen dat riddeltje zo eerst op een gitaar te doen. Gelukkig zag Jerry Rafferty het licht en dacht hij, nee, dit moet een saxofoon zijn. Je hoort het na Soft Cell zometeen, Tainted It Low.
1: Zo sta je op.
2: Goedemorgen.
1: Met Veronique de Kok.
2: Lieneke van den Broek, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Hoe is het eigenlijk met jou? Heb jij een leuke zomer gehad?
3: Ja, een drukke zomer.
2: Nog geen vakantie gehad dan?
3: Nee, nee. In mei ben ik even met Matthias zo nog wat op late huwelijksreis gegaan, een jaar na datum.
4: Dat is laat, ja.
3: Dat moest dan ook eens gebeuren.
2: Ja, dat ken ik. Ik ben al 10 jaar getrouwd bijna. Ik heb nog altijd geen huwelijksreis gedaan.
1: Luister ook morgen naar Sta op met Veronique de Kok. Vanaf 6 uur bij Nostalgie. Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
5: Allee, zeg eens iets, Bruno.
6: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
5: Hoe zet ik dat op mute?
6: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
5: Bruno.
7: Mobile Vikings.
8: Bij Maatkasten Online vind je alle soorten kasten. Voor de planner, de...
5: Ah, alles is gesorteerd.
8: Kast. Voor de interieurlover, de...
5: Amai zeg, wat een eyecatcher.
8: Kast. Voor de ouder, de...
5: Van wie is deze eigenlijk?
8: Kast. En voor de tiener, de...
5: Raak mijn spullen niet aan!
8: Kast. Welke kast je ook zoekt, je ontwerpt hem zelf met gemak op...
9: Maatkasten Online.
8: Nu met hoge korting. Ga naar maatkastenonline.be.
10: Bij National Geographic.
11: It's been 25 years.
10: Overlevenden van de aanslag op 11 september. En de mensen die hen redden.
11: Without both of them, I would have never made it out.
10: Herenigd om eindelijk dankjewel te zeggen.
11: I've always wanted to say thank you.
12: Thank you for saving my life.
10: 9/11 Reunited. 23 augustus, 8 uur, National Geographic. Of stream op Disney+.
13: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
14: Nee, nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de We Love Cinema Days en deze keer ga ik.
15: De We Love Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op welovecinema.be.
16: Happy!
17: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
16: Dank u!

geef toe, als die saxofoon een gitaar was geweest, het klonk toch maar de helft zo goed, hè? Ik zag deze week een schattig filmpje passeren online van Blake Shelton, de countryzanger. Die stond op een festival en plots riep hij zijn vrouw mee op het podium als verrassing. Met wie is hij getrouwd? Met Gwen Stefani. En die hebben ook een song samen. Wat vooral opviel, Gwen ziet er nog altijd uit zoals in de 90s, toen ze nog bij No Doubt zong en ik naar haar opkeek als badass vrouw. Don't Speak. No.

0: Why? Vertel me waarom jij absoluut moet blijven luisteren. Het is heel duidelijk. Queen komt straks wat magie over jouw woensdag sprenkelen. Eerst kan je meezingen met Britney Spears zometeen. You drive me crazy.
1: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
1: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel juist.
4: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
3: Ah, top hè, die Kate.
1: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.
5: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
6: Natuurlijk, het is een ander bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
5: En dat is?
6: Rust in huis, ook in september.
7: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
8: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
9: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu, alle haarverzorging 2 plus 2 gratis en nog veel meer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom, ja. En de volgende is pas binnen... Een keer kijken, hoor.
11: Maak tijd voor een XL-modenummer van Feeling.
10: Toch minstens 1. Nee, ja, pak maar 2 uur.
11: Met meer dan 50 pagina's catwalk-trends, shoots in 4 Hollywood-genres, de meest iconische filmlooks en alles over het mode-item van het najaar. Onze Feeling Scarf Jacket. Feeling. Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
12: Yes! Allee, jongen, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
13: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
12: Echt?
13: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
12: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
13: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
12: Maar ja, dan moet jij toch...
13: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
12: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
14: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk.
15: Onofficieel voor gaming.
14: Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be. Of in de winkel.

0: 3:15, de twee cafébazen zijn hier gearriveerd. De drank staat koud. Sinds deze week is Chance Muziekcafé weer geopend tussen 3 en 6 voor jou. Maar hoe zou het nog zijn met Chance zijn witte zetel? Dat is de hamvraag van vandaag.
1: Bij Nostalgie.
2: Hoor je meer muziek?
3: Zalig!
2: En alleen de grootste hits. Ah. Nostalgie.
4: She's crazy like a fool.
5: What about daddy?
0: Als je het verhaal gisteren gemist hebt, de schattige hond van Sean, Marley, die had een maagdarmontsteking en kakte de hele zetel van Sean onder, een witte zetel. En er is een vervolg op de spetterpoep-saga. Straks na 3 uur hoor je het allemaal in Sean's Muziekcafé. Wat een dog dat leiden kan. Daddy Cool van Bonnie M. En zometeen kan je dramatisch meezingen nog met Mariah Carey. Kenley, without you, this.

0: Straks in Chance Muziek Café.
1: Ja, ik realiseer me net dat we een jubileum vergeten zijn eigenlijk. Deze band INXS werd exact 47 jaar geleden op 16 augustus 1979 opgericht. Toen heette ze wel nog de Ferris Brothers.
2: Check voor vertrek.
3: Oké, er is hinder op de E40 aan drongen.
2: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
3: Check.
4: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
5: Dat klinkt als een extra sappige deal.
4: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
6: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
7: Oh, het is weer zover.
8: Alex?
7: Terug naar die lange meetings.
8: Je staat op mute, Alex.
7: Terug naar die eindeloze lessen.
9: Aandacht, alsjeblieft.
7: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
10: Lenen bij Leemans.
11: Zeg, Suzy, wat zit je nou zo op haar horloge te zingen?
12: Ik ben ontaftellen, Harry.
11: Ontaftellen?
12: Ja, totdat je eens eindelijk begint met die werkjes die nog moeten gebeuren.
11: Maar Suzy toch?
13: De vakantie kan ook de perfecte tijd zijn om te werken aan je thuis. De perfecte financiering vind je op leemanskredieten.be.
10: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
13: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
14: En, wat gaan we vandaag doen?
15: De badkamer!
14: Schat, heb jij de kinderen nu weer omgekocht met meer schermtijd?
16: Nee, maar het wordt wel echt tijd voor een nieuwe badkamer.
14: Maar schat, kleine kan dat ook veel beter dan ik. Die doen alles, van afbraak tot en met installatie. Met eigen mensen en slechts één aanspreekpunt.
16: Maar liefje, dat is een topidee. We gaan dit weekend langs bij Kreine.
15: Yay!
16: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle. Of kijk op kreine.be/renovatie.
1: Een goeiemiddag, 2 voor 3, het nieuws met Quinten Jordes. Er zijn veel jobs bedreigd bij Renewi.
17: Ja, Renewi is een afvalverwerker en wil bijna 100 banen in ons land schrappen. Dat bevestigen vakbonden en directie na een bijzondere ondernemingsraad van morgen. Renewi is marktleider in België voor het ophalen en recycleren van bedrijfsafval. Er werken zo'n 2000 mensen verspreid over vestigingen in het hele land. Het zou gaan om 91 jobs van bedienden. Renewi wil een nieuwe structuur doorvoeren en dat leidt dus tot jobverlies. En ook in Nederland verliezen tientallen mensen hun werk. De federale overheid heeft zo net het noodnummer 1722 geactiveerd. Daarmee kan je de brandweer bereiken bij stormschade of wateroverlast. Want volgens het KMI kan het in de late namiddag en avond gaan onweren, vooral in het zuidoosten van het land. Het nummer 1722 dient voor situaties die niet levensbedreigend zijn. Is er dus wel iemand in nood, dan bel je nog altijd naar het nummer 112. De fans van voetbalclub Anderlecht zullen nog even geduld moeten hebben voor de terugkeer van Romelu Lukaku. Die maakte gisteren zijn debuut bij zijn nieuwe club Fenerbahçe in Turkije. Hij speelde 10 minuten mee, maar kon niets meer veranderen aan de 1-1 eindstand tegen Lyon. Na afloop sprak hij met de collega's van VTM. Lukaku zei dat hij zijn contract van 2 seizoenen bij Fenerbahçe wil uitdoen en dan naar Anderlecht terugkeert. Dat is dus in 2028. Lukaku zal dan 35 jaar zijn.
0: Nostalgie weer.
17: Het gaat dus heviger regenen met kans op onweersbuien in het zuidoosten. De maxima liggen rond 22 graden. Morgen en vrijdag blijft het wisselvallig met veel regen en temperaturen rond 20 graden. Zaterdag dan wisselend bewolkt met nog enkele buien. En vanaf zondag wordt het weer droger en zonniger. Meer nieuws vind je in de app van Het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...
10: Music.
0: We are...
10: Nostalgie.
0: Chance Muziekcafé.
16: Sean en Lenke.
1: Van de regen in de drup, maar met één vingerknip ook wel van op je werk of huiskamer tot in ons café. Trek Trunenbaar kruk bij. INXS kom je meteen al welkom.

0: Chance Muziek Café.
1: Hey Laba, welkom. De werkweek is weer al over de helft. Zo snel kan het gaan. En wij zijn heel blij dat we de komende 3 uur ons caféke voor jou mogen openhouden. Zeg, na dat spetterende verhaal van gisteren, Sean, over de ondergescheten zetel door de Marley, is het vandaag wel feest ten huize, Sean Dons.
2: Ja, hoera, het is jarig. Ja, inderdaad. Dus we zijn vanochtend al eens gezellig gaan brunchen. En voor vanavond heb ik dan nog een verrassingsdiner geregeld.
1: Oelala, zeg maar dat samen met Niels de Stadsbader, die is ook jarig. Die wordt 38 vandaag, zag ik.
2: Ja, maar die komt niet mee eten. Hè. Dat is een aparte verjaardag. Okay. Ja,
1: en vooral met die stank in huis echt wel heel verstandig om buitenshuis te gaan brunchen. Slim, ja.
2: Zo slim zijn we nog. Lachte jij maar met mijn zetel. Maar er komt wel schot in de zaak. Ik moest je dat nog vertellen. De oplossing is in zicht. Dat is voor straks. Eerst er eens goed invliegen, hè, met de Café Clash met z'n allen. Deze week krijg jij elke dag de keuze tussen 2 songs die op een bizarre plek geschreven zijn. En het wordt zo meteen een battle, kunnen we al verklappen, tussen Michael Jackson en Otis Redding. Die gaan we uitvechten. Na Cyndi Lauper en ook deze Rosella. Are you ready to fly? 90s pareltje.

0: Weeklash deze week.
1: Het staat 1-1, gelijkspel, maar daar gaan we nu veranderingen brengen natuurlijk, in het voordeel van Team Sean. Nee. Kies je voor Team Sean, nogmaals, dan krijg je deze klassieker. Sitting on a dock of a bay, wasting time. Otis Redding, die schreef de eerste zinnen van het nummer in de zomer van 67 op een woonboot in Californië. En toen hij de studio inging, had hij nog geen slottekst geschreven en omdat hij niks kon bedenken, zei hij van kijk, ik zal het al even influiten, gewoon improviserend dat einde. Het was als tijdelijke oplossing bedoeld, maar 3 dagen later kwam hij om het leven bij een vliegtuigcrash. En zo kennen we het nummer dus nog steeds met dat fluitje daarbij.
0: Strafverhaal, maar dat wordt het ook bij Team Lenke. Want volgens de geruchten, het staat in zijn autobiografie Moonwalk, bedacht Michael Jackson Billie Jean terwijl hij rondreed met zijn Rolls Royce. En nu komt het. Onderweg werden die tegengehouden door een motorrijder die hem waarschuwde dat die een auto in brand stond.
1: Oh ja.
0: Het heeft dus zijn leven gered en ook een wereldhit opgeleverd. Stem dus voor Team Lenke.
1: Ja, het is aan jou. It's out of our hands. Otis Redding of Michael Jackson? Team Sean of Team Lenke? Laat maar weten in de app.
2: Welke song wil jij horen? Die van Sean of die van Lenke? Laat het nu weten in de Nostalgie-app. Nostalgie.
3: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
4: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Van 3 tot 6. Sean's Muziekcafé. Nostalgie.

0: my dear. Mumford & Sons. En straks in Muziek en Showbiz Nieuws hebben we het over de triomfantelijke terugkeer van dit.
1: En denk erom, oogjes dicht en snaveltjes toe.
0: Oh, maar eerst nog beddelen natuurlijk, hè.
2: Café Clash.
3: Dat doen we deze week met platen die op een gekke plek bedacht zijn. En het gaat vandaag tussen Michael Jackson, Team Lenke en Otis Redding, Team Sean. Het stond 1-1 in de Café Clash, maar daar heb jij de afgelopen minuten verandering in gebracht.
0: En hoe? Charlotte Klok die stuurt 857.744 keer Team Sean AUB. Ja, dat moeten we eigenlijk al niet meer tellen.
3: Nee, dat telt niet. Dat is gedisqualificeerd.
0: Maar toch even voor de vorm. Koenraad stuurt ook Team Sean. Christel Hermans, Team Sean. Andrea Feij stuurt Team Sean. Mike Mailleux, Team Sean, ondertussen laten weten dat hij ook foto's aan het bewerken is en veel plezier aan het beleven is, maar nog meer plezier zou beleven met Otis Redding. Jij nog een bericht?
3: Ja, het is goed. Het is goed, het is duidelijk, want mijn meest enthousiaste bericht, en nu gaat je lachen. Katja die stuurt, hallo Lenke en Sean, eigenlijk geen voor mij. Maar als het echt moet, dan toch maar Team Lenke.
0: Als het echt moet, Katja, zeg. Ja. Dat moet een plezant momentje zijn.
3: Ja,
0: als...
3: ik geef mij gewonnen.
0: Ja, dan gaan we het zeebriesje maar laten waaien, zeker. Het water laten klotsen tegen de kaai en noteren dat het 2-1 is voor Team Sean met dank aan Sitting on the Dock of the Bay.

0: Oh, ik zou er ook spontaan van beginnen fluiten van die winst in de Café Clash 2-1.
1: Nostalgie, muziek en showbusiness.
2: Dubbel nieuws voor Reggie Bengsten en zijn vrouw Christel, want het koppel is opnieuw in verwachting. Op social media delen ze dat er een tweeling op komst is. Al ging dat wel samen met een emotionele klap, want oorspronkelijk was Christel zelfs zwanger van een drieling. Maar tijdens het proces hebben ze helaas een derde kindje moeten afgeven. Ze laten weten dat ze zich goed omringd voelen om alles een plaats te geven en de liefde te laten overheersen. Met de komst van een tweeling breidt het samengestelde gezin uit naar maar liefst 6 kinderen, want samen hebben ze al 4 dochters rondlopen. Stel je voor, 6 dochters daar. Oh. Heel veel liefde in ieder geval voor Reggie en Christel.
3: Hallo meneer de uil.
0: U onderbroek zie vuil.
2: Ja, zo zit het wel in het collectief geheugen. De intro van de Fabeltjeskrant. Goed nieuws voor alle kijkbuiskinderen. Want het legendarische kinderprogramma krijgt een tweede leven op YouTube. Alle 1600 afleveringen die tussen 1968 en 1989 zijn gemaakt, zijn na een huzarenstukje van 20 jaar volledig gedigitaliseerd en in opgepoetst beeld- en geluidskwaliteit gegoten. Het project is een eerbetoon van Robin de Levita aan zijn vader Luc, die destijds de originele producent was. De eerste 10 afleveringen kan je al bekijken. En vanaf vandaag komt er elke dag een nieuwe aflevering bij.
4: En straks maar knus naar jullie warme nestjes. En denk erom, oogjes dicht en snaveltjes toe. Slaap lekker.
0: Slaap lekker. Oh, heerlijk dit. Ga zwart kijken.
2: En jammer genoeg ook droevig nieuws uit de rockwereld, want Frank Beard, de drummer van ZZ Top, is op 77-jarige leeftijd overleden. Beard kampte al even met gezondheidsproblemen en stierf op zijn ranch in Texas. Met ZZ Top verkocht hij meer dan 50 miljoen platen en scoorde hij tijdloze klassiekers zoals Gimme All Your Loving, dat we zo meteen gaan draaien, en Sharp Dressed Man. Het leverde hem door de jaren heen ook altijd een mooie grap op, want ondanks zijn achternaam Beard was hij jarenlang de enige van de band die dus geen lange baard liet staan. Rock in peace, Frank Beard.
1: Shows Muziekcafé. Nostalgie.

0: Zometeen in Sjans Muziekcafé.
1: Ja, gisteren hier aan de toog van ons café nog uit de doeken gedaan dat mijn zetel eraan is. Mm-hmm. Na die spetterende saga van onze hond Marley, die wat buikgriep had.
2: Ja, en het stond ook op onze Instagram-pagina van Nostalgie. Er zijn keiveel tips binnengekomen van luisteraars.
1: Dat is waar. Merci daarvoor. Ah, wel, ik heb de oplossing gevonden. Zo dadelijk deel ik hem graag mede.
3: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
4: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal Vitamine en Huidverzorging 1 plus

0: Ja, gisteren heb je hier een beetje een wanhopige oproep gedaan, Sean. Die spetterende saga van het einde van die witte zetel. Maar eigenlijk de allerbelangrijkste vraag moeten we ook nog eens stellen. Hoe is het nu eigenlijk met Marley?
1: Ja, dat is waar. Die vraag kreeg ik achteraf ook. Ben ik vergeten melden. Onze Marley, de Golden Retriever, is helemaal oké. Is weer kiplekker. Het was een, denk ik, een buikgriepje waarbij van alles dus naar buiten kwam. Langs boven en langs achteraan. Maar ze is weer...
0: Geen spetterpoep meer.
1: Nee.
0: Oké, maar... over dan naar de zetel.
1: Ja, de zetel. Een breakthrough, want gelukkig hebben we bij de aankoop van die zetel 2 jaar geleden wel een verzekeringsje genomen. Want we dachten, goh, met een jong kind zijn een bleke zetel schoon en al, maar met een hond en zo. Dus we zagen de buil hangen. Dus dat is bij een kuisfirma die dan zo langskomen. Met een, hoe noemde dat, een wet vacuum cleaner, een stoomreiniger-achtig ding. We hebben ze al 2 keer over de vloer gehad, voor zo kleinere vlekken en verkleuringen. Maar nu zullen ze dus het grote geschut en de mondmaskers mogen bovenal, denk ik, of zo.
0: Maar dat is dan voor volgende week?
1: Ja, het is voor volgende, want je moet dan zo'n foto insturen en wat info van wat is er gebeurd. En dan contacteren ze u. Gelukkig kreeg ik vanochtend al de mail met een voorstel voor woensdag. Wat is het dan? 26 augustus. Dus ik heb meteen op ja gedrukt, kom maar langs. Maar ik weet dus nog niet om hoe laat.
0: Ah ja, maar dus dat is dus wel nog exact 1 volledige week in de stank.
1: Ja. Ja, en het kan zijn dat ze ook dan laten weten, dus 2 dagen op voorhand, we komen langs tijdens uw programma. Dus is dat dan oké dat ik dan bij mijn zetel blijf?
0: Voor de zetel, zeg.
1: Nee, maar het komt dus wel goed. Dus ik ben eigenlijk kunnen we deze al bijna zeggen, eind goed, al goed. Toch?
0: Okay. Oef.
1: En anders wordt het sleeping in my car, hè, als dat nog te neig blijft meuren in de living. Roxette en ook Foreigner komen er nog aan. Welkom in Sean's Muziekcafé. Fijne woensdag!

0: En wat lezen we hier plots? Maar feestje voor Stromae, voor onze landgenoot, want zijn monsterhit Allons en Danse, die ondertussen 16 jaar geleden uitkwam, heeft vandaag, na een reis van 16 jaar, de kaap van 1 miljard streams op Spotify bereikt. Dat is toch straf?
1: Hola.
0: En dan behoor je ook op dat moment tot de Billion Club. Daar zit hij nu in, een zeer exclusief clubje. Hij is daarmee de derde Belg nog maar, na Gauthier en Lost Frequencies.
1: Ja, want ik heb dat eens opgezocht. Gauthier heeft met Somebody That I Used To Know 2,5 miljard streams. En Lost Frequencies met Where Are You Now 1,75 miljard. En Are You With Me 1,4 miljard.
0: Dat zijn straffe cijfers, beste Belgskes. Alors on danse. Nog eens een feestje vieren, hem nog wat sabam bezorgen. Stromae, hop met die beentjes.

0: straks in Chance Muziek Café.
1: Die fles van Christina Aguilera nog eens goed opboenen zo dadelijk. Genie in a bottle.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
3: Ping, ping, ping, ping, ping.
2: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
4: Knaldi. Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,79. Aldi, altijd slim.
5: Ten eerste is Alberto.
6: En ten tweede bestaat Studio 100 30 jaar.
7: Amai, de gorap.
6: Dus duiken Vic en Marie in de geschiedenis van...
5: Dag, iedereen.
8: Lop de plop.
9: Trek dat kostuum aan en ik dacht... Nu kots ik op die eerste rij.
10: Is dat door Piet Piraten spelen?
11: Schip, ahoy.
12: Als hij boos was, dan gooide hij met zijn been.
13: Een icoon in 30 jaar Studio 100.
14: Zonder Samson hadden we hier vandaag niet gezeten.
6: De podcast Vic en Marie Studio 100 Rewind. Nu in de app van Play.
1: Nostalgie. 2 voor 4, goedemiddag, nieuws met Quinte Jordes. Spanje gaat 500 kinderen weghalen uit Ceuta.
15: Ja, de Spaanse regering gaat 500 minderjarige meisjes van Ceuta naar het Spaanse vasteland brengen. Het gaat om kinderen die 3 weken geleden samen met tienduizenden anderen aankwamen in Ceuta vanuit Marokko. Volgens Spanje zijn de meisjes de kwetsbaarste groep en moeten ze met spoed worden overgebracht. En er is ook een wet in Spanje die zegt dat de Spaanse regering de voogd wordt van een kind dat zonder ouders de grens oversteekt. Het noodnummer 1722 is sinds deze namiddag actief. En daarmee kan je de brandweer bereiken bij stormschade of wateroverlast. Want volgens het KMI kan het in de late namiddag en avond gaan onweren, vooral in het zuidoosten van het land. Het nummer 1722 dient voor situaties die niet levensbedreigend zijn. Is er dus wel iemand in nood, dan bel je nog altijd best naar het nummer 112. En dan nieuws heet van de naald. De wereldberoemde hit Alors on danse van Stromae heeft de kaap van 1 miljard streams bereikt op Spotify. Stromae is nog maar de 3e Belgische artiest die daarin slaagt, na Gauthier en Lost Frequencies. Alors on danse kwam 16 jaar geleden uit, in 2010. De laatste jaren blijft Stromae een beetje uit de schijnwerpers, maar nu hoort hij dus wel bij de Billions Club van Spotify.
0: Nostalgie weer.
15: Er trekt een regenzone van west naar oost met kans op onweersbuien dus in het zuidoosten. Maxima rond 22 graden. Morgen en vrijdag blijft het wisselvallig met veel regen en temperaturen rond 20 graden. Zaterdag is het wisselend bewolkt met nog enkele buien. En vanaf zondag wordt het weer droger en zonniger. Meer nieuws vind je in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... We are Nostalgie. Chance Muziek Café.
6: Sean en Lenke.

0: en miauw.
1: De Nostalgie Muziekcapsule.
2: Ja, dat zijn de allerbeste platen aller tijden. Daar gaan we naar op zoek. Die steken we in onze Nostalgie Muziekcapsule. Zo van die platen die je gewoon absoluut wil doorgeven aan de volgende generatie.
3: En we gaan vandaag op zoek naar platen met de letter P van Prins. Want ja, we hebben er officieel eentje bij. Vandaag in België. Prins Laurent heeft Clément nu ook echt officieel erkend als zoon. En die is daardoor nu ook officieel erfgenaam. Dus dat betekent dat hij een even groot deel van de erfenis gaat krijgen als de drie andere kinderen van Laurent en Claire.
2: Het zal u maar overkomen. Maar daarmee is het nu dus aan jou, beste cafévrienden. We gaan rond 4:20 een plaat in de capsule stoppen met de letter P. Wat is voor jou de beste plaat aller tijden waarvan de titel begint met een P? Denk eens goed na, je mag het nu doorsturen in de app.

0: straks in Chance Muziekcafé.
1: De allerbeste plaat met als eerste letter in de titel een P. Dat zoeken we vandaag, dat mag jij zoeken. Je hebt nog een dikke 5 minuten om ze door te sturen. Want rond 4:20 gaan we er eentje lanceren.
2: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
3: Check.
2: De DJ checkt voor je tickets koopt.
3: Oké, check.
2: En social media checkt voor je op date gaat.
3: Allee jongens, die passeert met vissen of wat?
2: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
3: Check.
2: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.
4: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
5: Natuurlijk, het is een Kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
4: En dat is?
5: Rust in huis, ook in september.
6: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
8: Met deze week alles van Ben & Jerry's. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
0: Van 3 tot 6. Chance Muziek.

0: Egyptian.
1: De Nostalgie Muziekcapsule.
2: De Muziekcapsule wordt ook dit seizoen verder aangevuld. Vandaag zochten we de beste plaat met de letter P van Prins. Want Clément is nu ook

0: officieel erkend door Laurent. Maar wat is nu de beste plaat met de letter P? We hebben heel veel songs binnengekregen.
1: Dat is altijd moeilijk kiezen. We willen jullie allemaal eentje meegeven, maar we kunnen er maar enkele highlighten, zoals deze. Carina Peters stuur ik erdoor. Private Dancer van Tina Turner. Goeieke, maar wat dacht je van deze? Recht uit de prachtige jaren 60. Pretty Woman van Roy Orbison. Voortreffelijke suggestie van Eugène Vorstenbos. Of liever wat stevige elektrische gitaren. Met Poison van Alice Cooper. Doorgestuurd door Peggy Huigen, Jasmin Koutreels ook. Maar er is nog eentje die nog vaker binnenkwam. En die gaan we nu lanceren in de Nostalgie Muziekcapsule.
2: We are go for launch.
1: Doorgestuurd door Carol en ook door Peter. Ed Sheeran, a perfect.
3: We have a liftoff.

0: Zeg, maar nu komt het uit. Peter en Karel, die daarnet stuurden om deze in de capsule te krijgen, die sturen nu, oh dankjewel, vanwege Karel en Peter, we zullen eens samen slowen. Dat is een koppel.
1: Oh.
0: Maar echt, waarom jullie wel door, hoor. Maar wel heel mooi.
2: Sean's Muziekcafé.

0: Frankie Valli and the Four Seasons, December 1963.
1: Straks in Sean's Muziekcafé.
2: De vakantie die zit er bijna op voor ons dan toch, ja. Sean. Tijd om eens terug te blikken wel op de zomer van 2026. Wij hebben een stelling.
0: Een stelling.
2: En jij mag die proberen aan te vullen.
0: Are you ready? 49% van alle vakantiegangers ergert zich op vakantie aan van hun reisgenoten.
2: Ah wel, en ik had dan gedacht, dat zijn sowieso de vuile onderbroeken.
0: Nee, dat is het niet. Je mag altijd een gokske doorsturen in de Nostalgie-app.
1: Zo sta je op.
3: Goedemorgen.
1: Met Veronique de Kok.
2: Lieneke van den Broek, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Hoe is het eigenlijk met jou? Heb jij een leuke zomer gehad?
4: Ja, een drukke zomer.
2: Hoe geen vakantie gehad dan?
4: Nee, nee. In mei ben ik even met Matthias zo nog wat op late huwelijksreis gegaan, een jaar na datum.
5: Dat is laat, ja.
4: Dat moest dan ook iets gebeuren.
2: Ja, dat ken ik. Ik ben al 10 jaar getrouwd bijna. Ik heb nog altijd geen huwelijksreis gedaan.
1: Luister ook morgen naar vanaf 6 uur bij Nostalgie.
6: Oh, het is weer zover.
7: Alex?
6: Terug naar die lange meetings.
7: Je staat op mute, Alex.
6: Terug naar die eindeloze lessen.
8: Aandacht, alsjeblieft.
6: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
10: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Sean's Muziekcafé.
11: Sean en Lenke.

0: altijd feesten met de Robbie. Let me entertain you.
1: Toegklap.
0: Goed, de feestelijke stelling van deze woensdagnamiddag. Het is eigenlijk de stelling over de zomer van 2026. Die luidt: 49% van alle mensen ergeren zich op vakantie aan van hun reisgenoten. Heel wat reacties binnengekomen, waarvoor merci, beste cafévrienden. Het was alvast niet het geshop van mijn dames, zegt Arno. Hij heeft een vrouw en twee dochters. Gierigheid, liet Fabienne weten. Nee, ook niet. Jury die zegt, 49% van alle mensen ergeren zich op vakantie aan het gesnurk van hun reisgenoten.
2: Nee, Jury, dan zou het 99% van de mensen geweest zijn. Nee, het juiste antwoord in onze stelling is het gsm-gebruik.
0: Ja.
2: Ja, het is echt wel een dingetje. Bij koppels geeft dat heel vaak frustratie. Een kwart van de koppels ergert zich echt aan het telefoongebruik van hun partner. 20% van de mensen vindt ook dat ze eigenlijk zelf veel te vaak naar hun telefoon grijpen. En als je met pubers op vakantie gaat, dan is het altijd miserie. Want dat leidt zelfs bij 20% ook echt tot ruzies.
0: Ja, dat is erg eigenlijk. En nu, wij persoonlijk, we hadden het er net over, Lenken en ik. Wij op vakantie liefst zo weinig mogelijk gsm. Anders is het geen vakantie.
2: Nee, ik laat die 's morgens in de kamer liggen en ik zie die pas s'avonds terug. Of dan zeg ik, waar is mijn gsm eigenlijk?
0: Ja, waar heb ik die eigenlijk? Maar dat is eigenlijk een goed gevoel, dat is een goede vraag. Wij gaan dat nu ook doen. Kom hier, gsm in bakkie.
2: Hoppa.
0: En verder genieten, hier op café. Van Michael McDonald zo dadelijk. Eerst van Madison Avenue, Don't Call Me Baby.

0: 8:15, dat is het tijdstip waarop je moet zien dat je radio extra luid staat. Want dan geven Veronique en Sander Insta op met Veronique de Kok tickets voor Disneyland Parijs weg. Ze doen dat in de quiz van je leven. Daarin kan je eigenlijk tickets voor het hele gezin bemachtigen.
1: Zeg maar, wij hebben ook iets om weg te geven.
0: Zeker.
1: Hè? Als het goed gaat straks, tussen 5 en 6, kan je hier in Chance Muziek Café je avondeten winnen in een hele quizje, de dagschotel genaamd. Maar eerst Bruce Springsteen en Shania Twain nog eens laten passeren.

0: straks in Chance Muziek Café.
1: Dat legendarische moment waarop David Bowie en Mick Jagger midden jaren 80 samen de studio inkropen en toen kwam Dancing in the Street eruit. Zo dadelijk druipt het uit jouw speakers.
2: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven, 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Zee de Vos.
4: Ja, Lemmis.
3: Wat pakte jij mee naar een barbecue voor onze verjaardag?
4: Ah, de honey mustard. En jij?
3: Zonnebril.
4: De zon.
3: De ribbekjes.
4: Hoe?
3: Ja, die liggen daar toch al heel de tijd te shinen. Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
5: Dat is ze.
6: De Vos Lemmis. Welke kast je ook zoekt, ontwerp hem zelf op...
7: Maakkasten online.
1: Nostalgie. 2 voor 5, goedenavond, nieuws met Quinte Jordes. Binnenlandminister Quentin reageert op de kritiek over de blushelikopters.
8: Ja, hij zegt dat het geen zin heeft dat elk Europees land over alle middelen beschikt om een natuurbrand te bestrijden. Er was kritiek ontstaan over het gebrek aan Belgische blushelikopters voor de brand in de Hoge Venen. Maar volgens Quentin is het principe van de EU net de solidariteit, ook voor dit soort problemen. Hij benadrukt dat ze in de Hoge Venen kunnen blijven rekenen op buitenlandse steun tot minstens eind deze week. Momenteel worden blustoestellen ingezet uit Nederland, Duitsland, Noorwegen en Zweden. En op dit moment mogen de inwoners van Büttgenbach en het Duitse stadje Monschau na 4 dagen weer naar huis. Het vuur is grotendeels onder controle. Tijdens de laatste flitsmarathon in ons land reed 3% van de gecontroleerde bestuurders te snel. Dat is evenveel als tijdens de vorige editie in april. In het tweede weekend van augustus telde de politie goed 49.000 snelheidsovertredingen in 24 uur tijd. De zwaarste overtreding kwam er in het Oost-Vlaamse Destelbergen, waar een bestuurder 127 km per uur reed op een steenweg waar je 50 per uur mag rijden. De Spaanse regering gaat 500 minderjarige meisjes van Ceuta naar het Spaanse vasteland brengen. Het gaat om kinderen die 3 weken geleden, samen met tienduizenden anderen, aankwamen in Ceuta vanuit Marokko. Volgens Spanje zijn de meisjes de kwetsbaarste groep en moeten ze met spoed worden overgebracht. En er is ook een wet in Spanje die zegt dat de Spaanse regering de voogd wordt van een kind dat zonder zijn ouders de grens oversteekt.
9: Nostalgie weer.
8: Er trekt een regenzone van west naar oost met kans op onweersbuien in het zuidoosten. De maxima liggen rond 22 graden. Morgen en vrijdag blijft het wisselvallig met veel regen en temperaturen rond 20 graden. Zaterdag is het wisselend bewolkt met nog enkele buien. En vanaf zondag minder regen en meer zon. Meer nieuws vind je in de app van Het Nieuwsblad.
9: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... We are
6: Nostalgie.
9: Chance Muziek Café.
6: Sean en Lenke.

0: gaan blijven dansen, hoor. Misschien niet op straat, maar er wel bij je op de bureau. In de auto. Of thuis.
1: Tournee Generaal.
0: Ah ja, dit uur maak je opnieuw kans om je avondeten te winnen. Hier in Chance Muziekcafé. Straks om 5:20 is dat in de dagschotel.
2: En iets over 5, dat is ook het moment waarop Tony Talboom hier altijd kon binnengewandeld met een nieuwe Tournee Generaal mix. Dag Tony.
3: Dag Linke, dag Sean. Yo. Ja, ik kom altijd even inbreken bij jullie. Hè.
2: En het is vandaag een mix met een beetje muziekgeschiedenis in zelfs.
3: Ah wel, dat klopt helemaal. Ik heb de eerste grote raphit erin verwerkt. Een van de grootste boybands ooit. Een van de diepste stemmen ooit en een van de grootste popsterren. Als dat geen Tournee Generaal is, dan weet ik het ook niet meer eigenlijk.
2: Voilà, laat maar komen. Wij geven een
1: Tournee Generaal!

0: En voilà, uw tractatie van de dag. De tournee-generaal in elkaar gemixt door onze collega Tony Talboom. Mocht je al een hongerke hebben en nog geen avondeten in huis hebben gehaald, wij komen straks om 5:20 misschien wel to the rescue. Want in een dagschotel straks kan één iemand zijn avondeten ter waarde van €50 winnen.
1: Check voor vertrek.
2: Oké, er is hinder op de E40 aan drongen.
1: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
2: Check.
3: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,05. Aldi, altijd slim.
4: Go yellow!
5: Go snello naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.
6: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
7: Yes.
6: Esso, omdat elke rit telt.
8: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen

0: badkamer en interieur.
1: En dat alles op maat van ons budget?
0: Zeker weten, Krijnen. Maatwerk zoals het hoort. Kom langs in onze showroom in Malle of Putten. Of maak een afspraak op krijnen.be.
2: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
3: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt?
3: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
2: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
3: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
2: Maar ja, dan moet jij toch...
3: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
2: En die steekt dat helemaal in één. En waar is dat?
0: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
4: Van 3 tot 6, Chance Muziekcafé.

0: dagschotel.
1: Elke dag tussen 5:30 en 6 kan je hier in Chans Muziek Café uw avondeten winnen. Een nieuw item waar we deze week mee begonnen zijn. En het is ook niet al te moeilijk, want zo zijn we wel. Waarom moeilijk als het ook gemakkelijk kan? We gaan je zo meteen 3 fragmentjes laten horen van superbekende nostalgiehits met een link tussen. En gisteren wist Jan dat we het woord leugens zochten.
2: Ja, we zoeken dus 1 woord en de link kan in de uitvoerder, titel of in de boodschap van het nummer zelf zitten. Je mag je gok doorsturen in de nostalgie-app, daar is het dus te doen. Goed, wat staat er vandaag

het ook nog in het muzieknieuws kunnen zetten. Ze gaan 20 jaar na laatste album weer nieuwe muziek uitbrengen, hè. Beyoncé Knowles, Kelly Rowland en Michelle Williams. Destiny's Child, daar hebben we lang op moeten wachten.

0: straks in Chance Muziekcafé.
1: Binnen exact 7 minuten geven we een budget van 50 euro weg om aan je avondeten te spenderen. En dat kan van jou zijn, onze dagschotel vandaag, als jij de link tussen onze drie platen kan vinden.
2: Ja, er zijn al wat gokjes binnengekomen, waaronder Prinskoek. Zeer lekker, al lang geleden dat ik er nog gegeten heb, maar dat is het niet. Dus nog één laatste kans, goed opletten.

0: En dan zijn we er al één woord, zoeken we de link tussen deze drie platen. Je mag je gok nu nog snel versturen in de app.
1: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
3: Wat? 150 baht?
2: Schat ik, dat is 4 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels?
2: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
6: Sean's Muziekcafé.
7: Sean en Lenke.

0: dagschotel.
1: 5:30, dat is zo het moment waarop je nog snel je avondeten kan winnen hier bij ons in onze dagschotel. We lieten daarnet 3 fragmenten horen uit de hele bekende nostalgie-klassiekers. En het was aan jou om de link of het thema tussen de songs te raden.
2: Goedemiddag of ondertussen bijna avond officieel, Sophie uit Oudenaarde.
3: Goedenavond,
1: Sean
3: en
1: Lanke. Hey,
2: blij dat we jou alvast aan de lijn hebben. Het is 5:30, het ruikt in sommige keukens misschien al lekker. Ben jij al aan het koken?
3: Nee, momenteel nog niet. Ik ben aan het kuisen.
2: Aan het kuisen, oké. Eerst kuisen, dan koken. En dan kan je weer beginnen kuisen na het koken. Zo is dat dan ook
3: vaak.
2: Ja,
3: klopt.
2: Sophie, we zochten de link tussen 3 platen. Laten we even overlopen wie we precies horen met welke songs. Dat wist jij dus duidelijk wel. Wie is dit?
3: Ja. Harry Styles met Watermelon Sugar High.
2: Maar ja, natuurlijk. Watermelon Sugar was ook al genoeg geweest. Wie is dit? Zijn dit?
3: De Beatles. Met Strawberry Fields.
2: Forever, het zal wel zijn. En dan de derde track die we op je loslieten.
3: Prince met Raspberry Beret.
2: Jawel, Prince en Raspberry Beret. Wat was de link dat is het belangrijkste om je avondeten te winnen, Sophie?
3: Spruit.
2: Maar ja!
1: Voilà, zo simpel kan het zijn. Jij krijgt van ons een dagschotel ter waarde van €50. Daar kan je alles iets lekkers mee op tafel toveren. Ik denk ook een fameuze fruitsla wel. Voor €50.
3: Ja, dat doen we dan.
1: Voilà, smakelijk Sophie. En merci om mee te spelen. Hè. En nu komt er nog iets heel lekkers aan. En we hebben het niet over de watermeloen. Harry Styles.
0: De dagschotel. Nostalgie. Het is

0: Het weer met Erwin.
1: Hey Erwin, er staat blijkbaar nog 250 kilometer file. Een hele zware avondspits dat nu bezig is. En dat zou door het slechte weer komen. Is daar iets van verbetering op komst?
2: Niet meteen, maar het klopt. Hè. Er is de afgelopen uren regen van betekenis gevallen. Vooral in het centrum in de provincie Limburg. En dat is nog altijd het geval. In Ukkel viel ondertussen al 20 liter water per vierkante meter. En ook in de Hoge Venen valt het water momenteel met bakken uit de hemel. Maar daar is dat natuurlijk erg goed nieuws voor de brandweer. Nu, vanavond wordt het geleidelijk droger. Droger, niet helemaal droog, want er ontstaan nog enkele buien, mogelijk zelfs met onweer. Het is wachten tot morgen, dan komt de zon opnieuw meedoen. Maar ook dan ontstaan in de loop van de dag verse buien bij een graad of 20. Vrijdag nog een wisselvallige dag, met naast zon en wolken geregeld buien. Het weekend wordt echt wel beter. Zeker op zondag blijft het droog, met flink wat zon bij 21 graden.
3: Amai, dat wil ik je graag zeggen, Erwin, want ik heb zondag het verjaardagsfeestje van mijn dochter. Dus merci voor die fijne afloop van de week dan alvast. Nog tot morgen vroeg bij Veronique en Sandra.
2: Ciao. Yo, tot dan. Yo. Muziekcafé. Nostalgie.

0: Really Want to Hurt Me. Maar nee, we willen u alleen maar gelukkig maken. Met nog meer muziek en goede verhalen. In Top 3000 Heroes zo dadelijk.
1: De Pet Shop Boys kregen ooit kritiek dat West End Girls weinig inhoud had. Maar dat was fout. Er zit zelfs een hele Russische revolutie in verborgen in dat nummer. Je hoort het straks allemaal na 6 uur van de enige echte Tony Talboom.
0: En van ons krijg je nog Friday I'm In Love van The Cure. Kunnen maar al over dat weekend beginnen dromen. Nog een fijne woensdagavond.

0: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
1: Oh, het is weer zover.
2: Alex?
1: Terug naar die lange meetings.
2: Je staat op mute, Alex.
1: Terug naar die eindeloze lessen.
3: Aandacht, alsjeblieft.
1: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In één jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
4: Knaldi. Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,79. Aldi, altijd slim.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
6: Bij National Geographic.
7: It's been 25 years.
6: Overlevenden van de aanslag op 11 september. En de mensen die hen redden.
7: Without both of them, I would have never made it out.
6: Herenigd om eindelijk dankjewel te zeggen.
7: I've always wanted to say thank you.
8: Thank you for saving my life.
6: 9/11 Reunited. 23 augustus, 8 uur, National Geographic. Of stream op Disney+.
9: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
10: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
11: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
12: Nostalgie. 1 voor 6, goedenavond, nieuws met Quinten Jordes. En slecht nieuws voor wie van het werk naar huis rijdt.
13: Ja, want er staat vandaag opvallend veel file op de Vlaamse snelwegen. Om 5 uur ging het al om 350 kilometer. Het is nogthans nog zomervakantie en het is ook geen wisseldag. Maar de vele regen lijkt vooral de spelbreker te zijn. Daardoor zijn al verschillende ongevallen gebeurd. Vooral rond Antwerpen staan er veel files, maar ook rond Brussel is het op vele plaatsen aanschuiven. En laat het geen reden zijn om te snel te rijden, want tijdens de laatste flitsmarathon in ons land werd 3% van de bestuurders betrapt op te snel rijden. Dat is evenveel als tijdens de vorige editie in april. In het tweede weekend van augustus telde de politie goed 49.000 snelheidsovertredingen in 24 uur tijd. De zwaarste overtreding kwam er in het Oost-Vlaamse Destelbergen, waar een bestuurder 127 km per uur reed op een steenweg waar je 50 per uur mag rijden. De Italiaanse kampioen Jonathan Milan heeft de eerste rit van de Renewi Tour gewonnen. Hij was de snelste in dienst na een massaspurt. Olaf Kooi werd nipt tweede, onze landgenoot Timmerlier werd derde. En lang zag het er nogthans naar uit dat de vroege vlucht het zou halen. Een kopgroep van 5 met 4 Belgen reed voorop, maar werd in de laatste kilometer nog bijgehaald. Voor Milan is het zijn 4e ritzege van de maand, want in de Ronde van Polen won hij ook al 3 keer.
14: Nostalgie weer.
13: Het regenweer trekt verder door richting het oosten en zuidoosten van het land. Elders blijft het wel droog. Morgen en vrijdag blijft het wisselvallig met nog wel veel regen en maxima rond 20 graden. Zaterdag wisselend bewolkt met nog enkele buien en vanaf zondag dan minder regen en meer zon. Meer nieuws vind je in de app van Het Nieuwsblad.
14: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. De Nostalgie Top 3000 Heroes.
15: Tony Talboom.
16: Een videoclip die 500 miljoen mensen voor hun tv lokte. Dat gebeurde begin 90s. Wie dat voor elkaar kreeg, kom je zo te weten. We are music. Na Duke en Kate Bush.

0: En als je nog een romantisch momentje wil vanavond, komt er ook nog aan met Van Morrison, Have I Told You Lately. Maar eerst gaan we terug naar 14 november 1991.
1: 80s en 90s heroes.
0: De wereld krijgt die avond geen gewone videoclip te zien, maar een historisch televisiemoment. Zender Fox plakt een nieuwe clip van Michael Jackson pal na The Simpsons. En plots kijken er 500 miljard mensen in 27 landen tegelijkertijd mee. Een absoluut wereldrecord. Met Macaulay Culkin en een piepjonge Tyra Banks haalt de King of Pop Hollywood naar de huiskamer. En dan volgt dat verbluffende slotstuk. Gezichten van verschillende culturen morfen vloeiend in elkaar. Vandaag de dag lijkt dat een simpele filter op je smartphone. Maar in 1991 was dit pure science fiction, handmatig geprogrammeerd op loeizware supercomputers. Net als de boodschap van verbroedering binnenkomt, slaat de sfeer in de clip helemaal om. Michael verandert in een zwarte panter en danst woedend door een lege straat terwijl hij autoruiten vernielt. Het is veel te rauw en te heftig voor die tijd. Grote televisiezenders die raken in paniek en knippen het slot er meteen uit. Michael excuseert zich de volgende dag en zegt dat het een antiracistische boodschap was. Nou, fans krijgen daarna enkel de gecensureerde versie te zien. Verbroedering, een supercomputer en een kleine mediapaniek als extraatje. Dat is Michael Jackson, begin 90s.

0: Wat heeft een zwoele nacht in Londen te maken met de Russische revolutie? Straks ontdek je een geheime geschiedenisles achter een legendarische 80s classic. En Lionel Richie, die blaast eerst nog het dak eraf. Dancing on the ceiling.
1: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes.
1: Esso, omdat elke rit telt.
3: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
4: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
5: Dat klinkt als een extra sappige deal.
4: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
6: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.

0: 80s en 90s heroes.
1: Maar eerst gaan we terug naar 1984. De Pet Shop Boys veroveren de wereld met een track die klinkt als de ultieme soundtrack voor een nachtje uit in Londen. Maar de werkelijkheid is veel dieper. Frontman Neil Tennant had geschiedenis gestudeerd en dat liet sporen na. Terwijl iedereen danst op de hypnotiserende beat van West End Girls, zingt hij ineens From Lake Geneva to the Finland Station. Wat destijds bijna niemand doorhad, is dat dit exact de route is die Vladimir Lenin in 1917 aflegde toen hij vanuit zijn ballingschap per trein terug naar Rusland reisde om daar een bloedige revolutie te ontketenen. De Pet Shop Boys gebruikten die historische spanning als metafoor voor het Londen van de jaren 80. Het botsen van twee totaal verschillende werelden. De rijke West End meisjes en de ruige East End jongens. Een clubhit, een klassenportret en een mini-geschiedenisles. Op een beat dus. En toch kregen de Pet Shop Boys toen kritiek dat dit nummer helemaal geen inhoud had. Ja, Lenin op de nachttrein, Londen op de dansvloer. Alleen de Pet Shop Boys krijgen dat samen in één hit.

0: Life. Sommige sterren willen gezien worden. George Michael, die deed net het tegenovergestelde en trok zo meer aandacht dan ooit. Wat er precies gebeurde, kom je te weten na Rick James en Whitney Houston.
1: Zo sta je op.
2: Goedemorgen.
1: Met Veronique de Kok.
2: Lieneke van den Broek, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Hoe is het eigenlijk met jou? Heb jij een leuke zomer gehad?
3: Ja, een drukke zomer.
2: Nog geen vakantie gehad dan?
3: Nee, nee. In mei ben ik even met Matthias zo nog wat op late huwelijksreis gegaan, een jaar na datum.
4: Dat is laat, ja.
3: Dat moest dan ook eens gebeuren.
2: Ja, dat ken ik. Ik ben al 10 jaar getrouwd bijna. Ik heb nog altijd geen huwelijksreis gedaan.
1: Luister ook morgen naar Sta op met Veronique de Kok. Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
5: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
6: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
9: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
8: Hoe praat jij nu?
9: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
8: En vind je vrouw dat niet lastig?
9: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
10: Mobile Vikings.
8: Play it smart.

0: De fans van Bryan Adams, die hebben een afspraak met hem in de Afwasdoom op 15 oktober. Een van zijn mooiste hits passeert straks in het volgende uur hier bij Nostalgie.
1: 80s en 90s heroes.
0: 1990, George Michael heeft met Fate de wereld veroverd. Maar precies dat imago is hij beu. Geen strakke jeans, geen verleidelijk lachje, geen George Michael meer als posterboy. En hij wilde weg van de druk van zijn platenlabel. Voor zijn nieuwe clip beslist hij iets wat niemand had verwacht. Hij komt er zelf niet in. Sony zal zich verslikt hebben in de koffie. Die zagen dit als commerciële zelfmoord. Want hoe verkoop je een wereldhit als je grootste ster weigert voor de camera te verschijnen? George vindt het antwoord in een modeblad. Vijf vrouwen die op dat moment groter zijn dan de modewereld zelf. Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista, Christy Turlington en Tatjana Patitz. Die nemen zijn plaats in. In de clip van Freedom 90... playbacken zij George woorden, terwijl zijn lederen jas, gitaar en jukebox in vlammen opgaan. George Michael verdwijnt letterlijk uit beeld en maakt zo een van de beroemdste clips van de jaren 90. De ultieme popster die bewijst dat je soms net het hardst opvalt door niet in beeld te komen.

0: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top, hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
4: Leden bij Leemans.
5: Zeg Suzy, wat zit je nou zo op haar horloge te zingen?
6: Ik ben ontaftellen, Harry.
5: Ontaftellen?
6: Ja, totdat je eens eindelijk begint met die werkjes die nog moeten gebeuren.
5: Maar Suzy toch?
7: De vakantie kan ook de perfecte tijd zijn om te werken aan je thuis. De perfecte financiering vind je op leemanskredieten.be.
8: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
7: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
9: Happy birthday!
10: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts 19 euro per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
9: Dank u, ImoWeb!
11: Ten eerste is Alberto.
12: En ten tweede bestaat Studio 100 30 jaar.
13: Amai, de gorap.
12: Dus duiken Vic en Marie in de geschiedenis van...
11: Dag en Doreen!
13: Lop de blok. Trek dat kostuum aan en ik dacht... Nu kots ik op die eerste rij.
11: Is dat door Piet Piraten spelen?
14: Schip, ahoy!
15: Als hij boos was, dan gooide hij met zijn been.
16: Een icoon in 30 jaar Studio 100.
17: Zonder Samson hadden we hier vandaag niet gezeten.
12: De podcast Vic en Marie Studio 100 Rewind. Nu in de app van Play.
18: Nostalgie. 3 voor 7, goeie avond. Nieuws met Quinten Jordens. De dodentol na de mijnramp in Afrika blijft oplopen. In de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn nu al meer dan 100 slachtoffers geteld na de dodelijke mijnramp. Gisteren stortte aan de grens met Kameroen een goudmijn in door de instorting van verschillende ondergrondse tunnels waarin mijnwerkers aan het werk waren. Het zou gaan om een illegale mijn zoals die vaak voorkomen in die regio. Het is een gebied dat rijk is aan goud, maar waar vaker ongevallen gebeuren door de beperkte veiligheidsmaatregelen. De voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, Gianni Infantino, is alweer een belangrijke medestander kwijt. Een van zijn 8 vicevoorzitters trekt zijn steun officieel in, de Hongaar Sándor Sáni. Hij zegt in een brief dat hij niet meer gelooft dat Infantino de FIFA succesvol en effectief kan blijven leiden. De druppel was volgens hem het ontslag van de operationeel directeur in het begin deze week. Die werd begin deze week dus ontslagen nadat hij kritiek had geuit op Infantino. En de Italiaanse kampioen Jonathan Milan heeft de eerste rit van de Renewi Tour gewonnen. Hij was de snelste in Diest na een massaspeurt. Olaf Kooi werd nipt tweede. Onze landgenoot Tim Merlier werd derde. Lang zag het er nogthans naar uit dat de vroege vlucht het zou halen. Een kopgroep van 5 met 4 Belgen reed voorop, maar werd in de laatste kilometer nog bijgehaald. Voor Milan is het zijn 4e ritzege van de maand. In de Ronde van Polen won hij ook al 3 keer.
19: Nostalgie weer.
18: Het regenweer trekt verder door richting het oosten en zuidoosten van het land. Elders blijft het wel droog. Vannacht minima rond 15 graden. Morgen en vrijdag blijft het wisselvallig met veel regen en maxima rond 20 graden. Zaterdag dan wisselend bewolkt met nog enkele buien. Vanaf zondag minder regen en meer zon. En meer nieuws vind je in de app van Het Nieuwsblad.
19: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
1: Bring your bottle back bij IC Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je IC Paris XL. Let's see you
2: shine. Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
3: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Een goede avond. Tijdens de flitsmarathon bijna 2 weken geleden reden bijna 50.000 bestuurders te snel. Dat is iets meer dan 3% van alle gecontroleerde bestuurders, of evenveel ongeveer als bij de vorige flitsmarathon in april. Dat blijkt allemaal uit cijfers van de federale politie. Vooral bij de extra mobiele flitstoestellen werden mensen betrapt. Je hoort Anne Berger van de federale politie.
2: We zien opnieuw een verschil tussen de mensen die betrapt zijn of geregistreerd zijn door vaste camera's of trajectcontroles. Dat percentage ligt redelijk laag, minder dan 1%. En daarnaast hebben we de mensen die betrapt zijn door mobiele ploegen, dus waar men het niet verwacht. En dan zitten we aan 7%, iets meer dan 7%.
1: Opvallend, de politie betrapte in Destelbergen ook iemand die 127 km per uur reed in een zone waar je maar 50 mag. De brandweerman van 50 die vorige week vrijdag stierf bij een dubbele gasexplosie in Brussel, krijgt een staatsbegrafenis. Volgende week maandag wordt hij begraven in de basiliek van Koekelberg om 11 uur. Dat heeft de minister-president van Brussel bekendgemaakt. Bij die ontploffing raakten ook nog 3 anderen gewond. Zij zijn intussen wel buiten levensgevaar. Het arbeidsauditoraat onderzoekt nog wat er net is gebeurd. En een van de 8 vicevoorzitters van de Wereldvoetbalbond FIFA trekt zijn steun voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino in. Dat schrijft hij in een open brief. In die brief schrijft hij dat hij het vertrouwen in Infantino verloren heeft. Onder meer door gebeurtenissen op het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico. De man heeft ook kritiek op het plan van Infantino om het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Eerder had de UEFA ook al om het ontslag van Infantino gevraagd. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen opnieuw buien, mogelijk met onweer bij zo'n 22 graden. En ook vrijdag en zaterdag opnieuw wisselvallig. Zondag droog bij zo'n 21 graden.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.

0: Kom jij graag tot rust in een mooi en duurzaam interieur? Heb je oog voor detail en kwaliteit? Dan is Kreyne de perfecte partner waarmee je in vertrouwen kan samenwerken. Al 60 jaar zijn wij specialist in badkamers, keukens, maatkasten en interieurrenovaties. Onze adviseurs helpen jou van ontwerp tot realisatie. Met oog voor jouw wensen en jouw budget.
1: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle of kijk op kreyne.be/renovatie.
2: Yes!
3: Allee, zo snelheid, jong. En een nieuwe computer?
2: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
3: Echt?
2: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
3: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
2: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
3: Maar ja, dan moet jij toch...
2: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
3: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
4: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk.
5: Onofficieel voor gaming.
4: Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.

0: Ten eerste is Alberto.
1: En ten tweede bestaat Studio 100 30 jaar.
2: Amai, de gorap.
1: Dus duiken Vic en Marie in de geschiedenis van...
0: Dag en doorheen.
3: Blop, blop, blop. Trek dat kostuum aan en ik dacht... Nu kots ik op die eerste rij.
4: Is dat door Piet Piraten spelen?
5: Schip, ahoy.
6: Als hij boos was, dan gooide hij met zijn been.
7: Een icoon in 30 jaar Studio 100.
8: Zonder Samson hadden we hier vandaag niet gezeten.
1: De podcast Vic en Marie Studio 100 Rewind. Nu in de app van Play. Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
9: Dank u, ImoWeb!
10: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
11: Goedenavond. In Limburg zijn 6 politieagenten aangevallen tijdens hun werk. Het gaat om 3 verschillende incidenten met inspecteurs van de politiezone Limburg-regio Hoofdstad. 3 agenten zijn zelfs tijdelijk werkonbekwaam. Je hoort Doreen Baans van de politie Limburg-regio Hoofdstad.
12: Meestal ging het over weerspannigheid, dus bij een controle, bij een agressie, personen die zich gingen verzetten. Er was zelfs een 16-jarige verdachte bij en in het laatste geval werden onze collega's zelfs aangevallen door een persoon. Ze kregen een kniestoot en een slag in het aangezicht, dus dat gaat toch wel om vrij ernstige feiten.
11: Sinds begin dit jaar werden al 22 PV's opgesteld daar voor agressie tegen politieinspecteurs. In de buurt van Madrid in Spanje is opnieuw brand uitgebroken. Zo'n 3500 mensen werden al geëvacueerd. In totaal zetten de hulpdiensten 9 blusvliegtuigen in om die brand te blussen. Vorige maand werd dezelfde regio ook al geteisterd door zware bosbranden. Toen ging er bijna 27.000 hectare natuur in de vlammen op. En een van de 8 vicevoorzitters van Wereldvoetbalbond FIFA trekt zijn steun voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino in. Dat schrijft hij in een open brief. In die brief schrijft hij dat hij het vertrouwen in Infantino verloren heeft. Onder meer door gebeurtenissen op het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico. De man heeft ook kritiek op het plan van Infantino om het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Eerder had de UEFA ook al om het ontslag van Infantino gevraagd. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen opnieuw buien, mogelijk met onweer bij zo'n 22 graden. Ook vrijdag en zaterdag opnieuw wisselvallig. Zondag droog bij zo'n 21 graden.
10: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Een goeie avond. De gouverneur van Luik waarschuwt voor te weinig brandweerlieden in de Hoge Venen. Hij roept werkgevers met vrijwillige brandweermensen daarom op om solidair te zijn, zodat zij kunnen helpen bij de bluswerken in de Hoge Venen. Die brand is wel onder controle, maar er zijn nog altijd veel brandweermensen en vrijwilligers nodig. Heel wat teams moeten ook afgelost worden. De gemeente Lennik in Vlaams-Brabant spant een rechtszaak aan tegen de Belgische staat. Aanleiding is een vliegroute van Brussels Airport, Zaventem, die de afgelopen maanden steeds vaker wordt gebruikt. Volgens het gemeentebestuur is het aantal vluchten boven Lennik daardoor fors toegenomen. Je hoort de burgemeester Irina de Knop.
2: De mensen klagen vooral van geluidsoverlast. En mocht dat nu nog enkel overdag zijn, maar het gaat ook over vrachtvliegtuigen die 's nachts ook overvliegen. Dus het is een en-en verhaal. Ja, heel impactvol. Het is alsof je ineens van dag 1 op dag 2 een autostrade naast jou hebt lopen. Dat is natuurlijk wel een heel grote impact.
1: De gemeente wil wel blijven onderhandelen met de overheid. In Limburg zijn 6 politieagenten aangevallen tijdens hun werk. Het gaat om 3 verschillende incidenten met inspecteurs van de politiezone Limburg-regio Hoofdstad. 3 agenten zijn zelfs tijdelijk werkonbekwaam. Je hoort Doreen Baans van de politie Limburg-regio Hoofdstad.
3: Meestal ging het over weerspannigheid, dus bij een controle, bij een agressie, personen die zich gingen verzetten. Er was zelfs een 16-jarige verdachte bij. En in het laatste geval werden onze collega's zelfs aangevallen door een persoon. Ze kregen een kniestoot en een slag in het aangezicht. Dus dat gaat toch wel om vrij ernstige feiten.
1: Sinds begin dit jaar werden al 22 PV's opgesteld voor agressie tegen politie-inspecteurs daar. In de buurt van Madrid in Spanje is opnieuw brand uitgebroken. Zo'n 3500 mensen werden al geëvacueerd. In totaal zetten de hulpdiensten 9 blusvliegtuigen in om die brand te blussen. Vorige maand werd dezelfde regio ook al geteisterd door zware bosbranden. Toen ging er bijna 27.000 hectare natuur in vlammen op. En bij een Israëlische aanval op een politiecommissariaat in de Gazastrook zijn 7 doden gevallen. 22 anderen raakten gewond. Dat bevestigt een ziekenhuis daar in de buurt. Meer informatie is er voorlopig niet. Israël zelf heeft nog niet gereageerd op de aanval. Sinds oktober vorig jaar geldt er een wapenstilstand. Maar daar houdt Israël zich dus niet aan. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen opnieuw buien, mogelijk met onweer bij zo'n 22 graden. Ook vrijdag en zaterdag opnieuw wisselvallig. Zondag droog bij zo'n 21 graden.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music.